0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er heeft een grote brand gewoed in het centrum van Hoogeveen. Het vuur ontstond bij een geparkeerde auto onder een carport. Daarna sloeg het vuur over naar twee huizen. De brandweer is uit meerdere regio's op de brand afgekomen en het vuur is inmiddels onder controle. Het is niet uitgesloten dat Amerika op termijn weer nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran, dat zegt president Trump. Ook Iran denkt dat het een kwestie van tijd is. Dat stuurde Iran een nieuw voorstel voor vrede naar Amerika. Trump zegt het voorstel te gaan bekijken, maar denkt niet dat hij ermee akkoord gaat. Zangeres Shakira is op dit moment bezig met een enorm gratis concert op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro. Er worden zo'n 2 miljoen bezoekers verwacht. Elk jaar geeft een wereldster een gratis concert op het strand om de lokale economie te boosten. Vorig jaar was dat Lady Gaga, het jaar daarvoor Madonna. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan later vandaag nog worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigde uiteindelijk ook gelijk. Het werd 1-1. En dan nu het weer van Weer Online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Middelburg is iemand neergestoken, dat melden Zeeuwse media. Een groep mensen in het AZC had ruzie met elkaar gekregen. Ook is er iemand aangehouden. Hoe het gaat met degene die is neergestoken is niet bekend. In het Drentse Hogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. Er wordt nog gekeken of iedereen veilig terug naar huis kan. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Vrijdag besloot de lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En de Grand Prix van Miami gaat vanavond 3 uur eerder dan gepland van start, om 7 uur Nederlandse tijd. Er wordt noodweer verwacht. Racebond FIA zegt zo de veiligheid van de coureurs en de fans te kunnen garanderen. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position, Max Verstappen op plaats 2. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De grote brand in Hogeveen is onder controle. De brand begon bij een geparkeerde auto en sloeg via de carport over naar een appartementencomplex. De brandweer rukte met groot materieel uit. 8 woningen moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Amerika gaat nog veel meer militairen weghalen uit Duitsland, bovenop de 5000 die gisternacht al werden aangekondigd. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel precies, zegt hij niet. Trump ligt al de hele week overhoop met de Duitse bondskanselier Merz, omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Op de Filipijnen zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat een vulkaan op het punt van uitbarsten staat. Meerdere dorpen zijn al bedekt onder een laag as. Mensen in een straal van 6 kilometer rond de Mayon-vulkaan moeten weg. Die vulkaan is erg populair bij toeristen omdat hij de perfecte vulkaanvorm heeft. En in Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon vrijdagochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. De autoriteiten zijn er niet gerust op, omdat er onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog op het terrein liggen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt zondag een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Hoogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. De brand is inmiddels onder controle. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Het blijkt erop dat alleen het zuiden van het land echt last heeft gehad van het onweer dat gisteravond over het land trok. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in Nijmegen lag de wedstrijd NEC Telstar even stil. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het straatcircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start vanavond op pole position. De race start wel 3 uur eerder dan gepland. Er wordt noodweer verwacht. Dan het weer van weer online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het AB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. President Trump is van plan om veel meer dan de 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken dan hij vrijdag aankondigde. Dat zei hij in Florida tegen journalisten. Trump is kwaad op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog die Amerika voert in Iran. Ook is Trump gefrustreerd dat Duitsland niet helpt. In het Drentse Hogeveen was vannacht brand. Het vuur ontstond in een auto in een carport, maar sloeg over naar 2 huizen erboven. Bewoners van alle 8 woningen boven de brand zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen. Brand zit dus onder controle, raakte niemand gewond. Formule 1-liefhebbers moeten vanavond eerder klaarzitten voor de grote prijs van Miami. De organisatie heeft de race 3 uur vervroegd omdat er noodweer wordt verwacht. De start is nu dus al om 7 uur. Max Verstappen start vanaf plek 2. Hij reed in de kwalificatie de tweede tijd achter Kimi Antonelli van Mercedes. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV met 2-2 gelijk gespeeld. Ajax staat nu 4e, maar kan vandaag worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigt uiteindelijk ook gelijk 1-1. Utrecht NAC Breda werd 2-0, Groningen Excelsior 2-3. Dan het weer van weer online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. Oost heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het AB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.radio501.nl/luister.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. President Trump is van plan veel meer militairen uit Duitsland weg te halen dan de 5000 die hij vrijdag noemde. Hoeveel meer, zegt hij niet. Trump is boos op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Duitsland is niet erg onder de indruk. Volgens de defensieminister was de actie van Trump te verwachten. In Rotterdam zijn twee verdachten aangehouden na een steekpartij gisteravond in de wijk Delfshaven. Dat meldt de politie op X. Bij de steekpartij raakte een jongen van 17 gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie bevestigt dat er een vuurwapen is gevonden. In het centrum van Hogeveen in Drenthe was vannacht een felle brand. Die begon in een auto onder een carport, maar sloeg over naar huizen erboven. Twee daarvan vlogen in brand, maar ook 6 andere woningen werden ontruimd. Bewoners konden voorlopig nog niet terug, er raakte niemand gewond. En de Formule 1 race in Miami begint vandaag een paar uur eerder dan gepland. De start is nu al om 7 uur. Reden is noodweer, dat wordt verwacht. Max Verstappen start vanaf plek 2. Kimi Antonelli was in de kwalificatie de snelste. Toch is Max blij. Dit seizoen had hij nog niet eerder een plek in de eerste startrij. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. De oost heeft kans op onweer, hagel en windstoot. En het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Kevin de Kwal op de Twentse Radio en het mooie Chariot.
1: Zondagochtend. Je wekker loopt af. De dag is weer begonnen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen zeg. Is Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen en hartelijk welkom. Dit is wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker voor de zondag. We kijken op de kalender. Het is 3 mei vandaag. En ook vandaag tot aan 10 uur gaan we wederom terugkijken op de meest opvallende zaken uit de Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Vandaag de dag dat.
0: Maar zoals toen gebruikelijk kijken we eerst even naar het grijze verleden. Wat gebeurde er bijvoorbeeld vandaag in 1960? Nou, toen werd het Anne Frankhuis officieel geopend voor het publiek in Amsterdam. Vandaag in 1960.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1979 Margaret Thatcher de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. Ze trad aan namens de conservatieve partij na een overtuigende verkiezingsoverwinning. De ijzeren dame, hè? Ja, vandaag in 1979 werd ze de eerste vrouwelijke premier.
1: Vandaag de dag dat.
0: Van Engeland dan, hè? Vandaag in 2007 verdween de 3-jarige Madeleine McCain spoorloos uit een vakantieappartement in Praia da Luz in Portugal. Haar ouders, Kate en Gary McCain, waren op dat moment aan het dineren in een nabijgelegen restaurant. Terwijl Madeleine en haar broertje en zusje lagen te slapen. De verdwijning kreeg wereldwijde enorme aandacht en leidde tot een van de grootste opsporingsonderzoeken ooit. En ondanks jaren van speurwerk en talloze tips is Madeleine tot op de dag van vandaag niet gevonden. De zaak blijft een mysterie en roept wereldwijd nog steeds heel veel vragen en speculaties op. Nou, dat doet het zeker vandaag in 2007. Goed, dat waren wat historische feiten. Van vandaag zijn er nog zaken waar we aan moeten denken vandaag. Jazeker, het is vandaag de internationale dag van de persvrijheid. En ik weet niet of u er een beetje klaar voor bent. Maar het is vandaag ook de dag van de lach. En de man die officieel Smaandags tot mijn vrijdag de ochtendshow doet, die kan er ook wel van, hoor. Dat bedoel ik. Ja. Dat is Wim. Ja, die kan het fantastisch. Nou, ik weet niet of hij vandaag lacht, maar

0: Of Monsters and Men. Ja, zo heet de band. Little Talks. Daarvoor Sam Veller en Olivia Dean. Leuke plaats. Rhyme Me In. De Twentse Ochtendshow. Zoals gezegd, we gaan terugkijken op de meest opvallende zaken uit de Twentse Ochtendshows. Althans, de fragmenten. Begrijp me niet verkeerd. En zonder al die andere fragmenten tekort te doen, is het nu tijd voor het eerste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Het is prachtig weer. Het is geen weer om te gaan schaatsen. Maar er is wel gebrek aan mensen. En ja, tot aan deze datum konden mensen zich opgeven om te helpen bij de ijsbaan Weerselo. Hans Morsink, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, hoe zit het precies?
3: Ja, nou, het is niet zo dat wij te weinig mensen of geen zin meer hebben om de werkzaamheden van de ijsbaan voor te zetten. Maar wij zijn ook heel realistisch en we hebben de laatste jaren gewoon

0: geen ijsdagen meer gaat. En dat betekent voor ons geen inkomsten. Omdat wij als vereniging geen leden hebben die contributie betalen. En ja, en dat is onze zorg, zeg maar. Wat komt er in de toekomst nog weer ijsdagen en dat we kunnen schaatsen? Want dat is onze doelstelling. Wij zijn een groep vrijwilligers die met elkaar de ijsbaan in Weerselen open doen als dat kan, zeg maar, als het weer het toelaat, om de jeugd daar te laten schaatsen. En ja, dat is de laatste jaren helaas niet meer gebeurd.
1: Nee. Voor de mensen, voor de rest van Twente, waar ligt de ijsbaan van Weerselen ongeveer, tenminste als er ijs ligt?
0: Die ligt midden in de kern aan de Voortmoestraat. Als je vanaf Reutem, zeg maar, Weerselen binnenkomt aan de rechterkant.
1: Ah, oké, okay. Ja, daar dus. Oké. Okay. Dat is voor de meeste mensen dan wel duidelijk. Maar ja, dat, op zich, ja, we weten het vriezen niet meer hard genoeg. Maar het is wel een plek. Het is niet beschut, laat ik het zo zeggen. Als het gaat vriezen, dan gaat het ook vriezen.
0: Ja, maar die ligt ook een beetje ertussenin, zeg maar. We hebben ook meestal, als er ijs is, als een van de laatste de ijsbaan pas open. Als die in de open vlakte zou liggen, zoals in Albergen bijvoorbeeld, dan zou je eerder kunnen schaatsen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is helaas niet zo. Het is wel een heel mooi plekje, dat geef ik ook toe. Dus, ja.
1: Ja, dat heeft Delden ook, weet je. Er ligt ook altijd beschut in de bossen. Dus de laatste jaren ook geen ijs meer geweest.
0: Ja.
1: En het is, of het dan wel of niet met de klimaattoestand heeft uit te staan, het is heel vervelend. Maar vrijwilligers hebben jullie eigenlijk wel genoeg. Het is eigenlijk dus de vraag van, hebben we nog ijs in de toekomst, kunnen we het financieel nog redden?
0: Ja, precies. Want wij hebben natuurlijk wel onze vaste kosten in het onderhoud van het clubgebouw en van de baan en in de bal eromheen. En dat moet natuurlijk wel elk jaar betaald worden. Dus we teren gewoon elk jaar in op ons vermogentje wat er is, zeg maar. En ja, hoe lang hou je dat dan nog vol?
1: Ja.
0: Dus en daarom zijn we ook naar de gemeente gegaan om te vragen van, nou, hoe gaan we dit oplossen, zeg maar. Dus,
1: nou, en hebben ze daar iets mee kunnen doen? Of want ja, goed, het is 1 mei, we hebben geen ijs de komende periode, maar misschien vanaf december wel. Maar is er dan nog een ijsbaan?
0: Nou ja, er hebben zich wel mensen aangemeld. Tot nu toe 6, een groepje van 6 mensen. En die gaan dus nu in beraad nemen van wat ze gaan doen, zeg maar. We hebben een avond bij elkaar gezeten met het bestuur en hun, en hebben uitgelegd waar de werkzaamheden zijn. En ze gaan nu kijken of ze nog meer vrijwilligers erbij kunnen krijgen en of ze dan de vereniging gaan overnemen. Dus,
1: Oké. Dus dat is een positieve geluid.
0: Zeker, dat wel goed nieuws. Ja. Ja.
1: Maar ik begrijp, Hans, dat jij ermee stopt dan. Je vindt het goed.
0: Nou ja, ik heb gezegd van die werkzaamheden die we in de zomerdag ook hebben, daar vind ik eigenlijk wel goed. Ben ik wel een beetje klaar mee.
1: Ja.
0: En mocht er ijs zijn, dan wil ik altijd, ben ik nog wel bereid om dan weer te helpen, zeg maar.
1: Ja. Wat je zegt eigenlijk, in de zomer gaat het ook op de ijsbaan door. Hoe raar het ook klinkt, maar het gras maaien, weet ik veel wat allemaal, dat soort onderhoud, anders krijg je wildernis. Ja.
0: Precies, en het is zeg maar ook nog een bijzonder stukje natuur daar. We mogen niet eerder dan in augustus pas maaien, zeg maar.
1: Oké.
0: Dus ja, je hebt ook het onderhoud van het clubgebouw waar we de laatste jaren altijd heel druk mee zijn geweest. En met NL Doet, zeg maar, deden we dan daar vaak aan mee. Maar goed, het moet allemaal wel gebeuren, zeg maar. Het is niet zo dat je het gebouwtje er heeft staan en je hoeft er niets meer te doen.
1: Dat is een duidelijk verhaal, goed zo. Mochten er dan mensen zijn die denken van, hey, toch hartstikke leuk, ik heb nog wat tijd over. Die kunnen zich ergens melden of zo?
0: Ja, die kunnen zich bij mij melden. Ik ben de voorzitter van de club dus nog steeds. En ja, als ze dat willen, dan ga ik dat doorgeven aan die mensen die zich nu bij mij al gemeld hebben, zeg maar. En dan hopen we dat het voortgezet kan worden. Dat zou mooi zijn.
1: Goed zo. Nou, zaakje komt zo meteen op twentefm.nl, 120.nl te staan. Dus voor mensen die denken van, hey, het lijkt me leuk om in Weerselen te helpen bij om de ijsbaan ook in de zomer te verzorgen. En in de toekomst, laten we het hopen, je kunt je dus melden bij Hans. Goed zo.
0: Helemaal goed.
1: Vandaag geen klusje op de ijsbaan?
0: Vandaag niet meer.
1: Goed zo. Lekker genieten. Hans Morsing.
2: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker.

0: En zo gingen we nogmaals terug naar die roemruchte jaren 80 met muziek van Johnny H. Jazz en I Don't Wanna Be a Hero. We kijken op de klok, hoogste tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Enschede herdenkt de vuurwerkramp op dinsdag 13 mei dit jaar in een andere vorm dan gebruikelijk. De herdenking blijft, maar krijgt na 25 jaar een minder officiële opzet. De gemeente kiest daarvoor omdat veel betrokkenen vooral behoefte hebben aan ontmoeting en het delen van herinneringen. Daarom vervalt de formele kranslegging om 5 minuten voor 3:30, het tijdstip van de zwaarste explosie in het jaar 2000. Burgemeester Roelof Bleker legt wel een bloemstuk bij het monument, maar doet dat dit jaar in de ochtend en zonder ceremonie. In de middag is hij aanwezig in het Huis van Verhalen in Roombeek. Om 5 minuten voor 3:30 luiden traditiegetrouw de klokken en hangen de vlaggen halfstok. In Almelo gaat binnenkort de jaarlijkse avondvierdaagse van start. Van 18 tot en met 21 mei kunnen wandelaars 4 avonden lang meedoen aan routes door en rond de stad. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 2,5, 5 of 10 kilometer. De eerste 3 dagen start de wandeltocht bij AVC Heracles aan de verlengde sportlaan. En op de laatste avond is de start bij DOC in Almelo. Traditioneel wordt de avondvierdaagse afgesloten met een défilé door de stad. En daarbij worden de lopers muzikaal onthaald en begroet door de burgemeester. Aanmelden kan tot 17 mei via Ticketview. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend blijft het op de meeste plaatsen nog droog, maar vanmiddag kan er plaatselijk weer een bui of wat regen voorbij komen. Het wordt zo'n 21 tot 23 graden. En de wind, die is zwak tot matig vanuit het zuid-zuidwesten.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

legendarische band America op jouw keuze in Twente. En You Can Do Magic. En Becky Bell hadden we daarvoor. En Run. Zo dadelijk weer een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week. Na deze van UB40.

0: UB40, de band scoorde hit na hit in de jaren 80, ook in de jaren 90. Zo goed als het ging in die jaren is het nu hommeles. Er schijnen tegenwoordig twee UB40's te zijn. Nou, zoek de goede er maar uit, zeg ik om mijn beurt. De Twentse Ochtendshow met wederom een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: En nu gaan we naar Bertie Borgreven. Bertie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, jij bent heel erg druk bezig op dit moment met het opnemen van de film De Hongerwinter. En je gaat ook wat doen om mensen, zeg maar, videomontage te leren. Waar zullen we mee beginnen?
3: Nou, zo heel druk ben ik niet bezig. Hoor. Eigenlijk, De Hongerwinter speelt zich af in de winter. En dan wordt het pas echt gefilmd, Wim.
2: Oh.
3: Dus wat er nu is, wordt wel natuurlijk gefilmd. Maar in de winter wordt echt gefilmd.
2: Oké. Okay.
3: Daar gaat hij echt los. Maar voor de aankomende woensdag is dat heel anders. Want ik ga mensen uitleggen wat AI inhoudt voor het video monteren. Ja, er zijn diverse gebruikers voor de AI. Er zijn, ja, wat ik al zeg, gebruikers. Er zijn misbruikers. En er zijn mensen die de afwachtende houdingen aannemen. Met de woorden van... Het is me allemaal net iets te veel, die AI.
2: Nou, en, ja. Ja.
3: AI is heel groot, is 10 keer groter dan het internet. Is ook sneller dan het internet. En wat kun je ermee? Wat moet je ermee? En je hoeft alleen maar dat te doen wat je graag wilt. En dat is bij ons, de videoclub, is dat het monteren. Nou, en dan ga ik woensdag vertellen wat AI allemaal doet voor het monteren voor de DaVinci Resolve.
2: En het laatste is?
3: Dat is een montageprogramma, het beste montageprogramma ter wereld.
2: Oké.
3: En daar geef ik sinds 8 jaar geef ik daar les in. Ik geef basiscursussen en gevorderde cursussen. Maar nu, sinds de laatste update, is er heel veel AI bij ingekomen. En ja, mensen hunkeren nog wel eens. En ik denk van, dat laat maar even aan mij voorbij gaan, weet je wel?
2: Ja.
3: Maar nu laat ik ze echt zien wat AI allemaal kan. En dat is, ja, is gewoon te gek. Ik sta er heel vaak versteld van. Want wat AI allemaal kan, het is allemaal kunstmatig, ik weet het wel. Maar je kunt straks bijvoorbeeld een voice-over op de tijdlijn zetten. Een achtergrondmuziekje. Je kunt beelden en foto's op de achtergrond zetten. En je zet de effecten op en klaar is Kees. Je drukt op de knop en AI die maakt er een complete film van.
2: Ja.
3: Zover gaat het al. Zover.
2: Ja, ja, ja, ja, nog even, we hoeven zelf niet meer te monteren, Bertie. Ik noem maar wat, weet je.
3: Nee, dat zit er ook al aan te komen met, ja, AI. En stelt een storyboard. Ik weet niet, jij weet wat een storyboard is, denk ik.
2: Ja, dat weet ik wel, ja.
3: Dat is een soort stripboek van de film die je gaat maken.
2: Mm-hmm.
3: Dat kan ook al met AI.
2: Dus okay.
3: Dat hoef je tegenwoordig ook al niet meer zelf te tekenen. Dus er kan heel, heel, heel erg veel. Alleen, je moet met AI oppassen dat je niet de hele wereld wilt beïnvloeden met AI. Je gaat alleen kijken wat je nodig hebt. Meer niet.
2: Nee, maar het moet wel leuk blijven ook. Want het gaat uiteindelijk ook om de videoclub die jullie hebben, om zelf dingen te monteren. Ik bedoel, het moet leuk blijven. Dat je niet zegt van, nou, maak er maar wat van en we gaan achterover zitten, weet je. Daar doe je het niet voor natuurlijk.
3: Nee, daar doe ik niet voor. Maar er zijn heel veel tools die alles gemakkelijker maken. Hè?
2: Ja, ja, dat is...
3: Veel gemakkelijker. Veel, ja, gemakkelijker. Als je moet knippen en plakken, en dat kan allemaal heel erg snel met AI. Want die ziet precies de pauzes en ja, dus het is allemaal intellectueel.
2: Ja.
3: Het is allemaal kunstmatig, die AI, maar ze helpen. Ze willen je helpen met het monteren van de video. En dat wil ik laten zien.
2: Goed zo. Het gaat volgende week gebeuren. Volgende week woensdagavond, geloof ik, hè?
3: Ja, volgende week woensdagavond is om 7:30 dan begint het. En de zaal is een kwartiertje eerder open. En het is bij de Fontein aan de Twijnenstraat 6 in Borne.
2: En even opgeven via, dan zetten we ze meteen wel even op de website twentefm.nl onder terugluisteren bij dit item. Want even kijken, je kunt via de videoclub Borne opgeven op .nl of via een mailadres, geloof ik, hè?
3: Via een mailadres lo@hopmansdemon.nl.
2: Ja, hopmansdemon. Ja, dat is het.
3: Dimon, zo. Ja. Ik ben die punt even vergeten, klopt. Ja. En daarbij zeggende dat dat eigenlijk een clubavond is. Maar niet-leden mogen ook komen. Bij een vergoeding van €5 kunnen ze de hele avond luisteren naar de AI.
2: Heel goed. Ben jij dan de AI of geef jij de AI de opdracht?
3: Ik ben de AI. Ze noemen mij specialist AI, maar ik ben gebruiker AI.
2: Okay.
3: Ik heb al gezegd, er zijn 3 gebruikers en een specialist AI bestaat hier? Bestaat er een specialist? Ik weet het niet.
2: Ik ook niet. Ik heb geen idee. Nou, je hebt er verstand van. Volgende week dus in Bonn gaat het gebeuren. Straks op 120.nl, 20fm.nl na te lezen, na te luisteren en ook aan te melden. Bertie Borgreven, ik dank je wel.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: De Bandenberg, al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. De bouw van tienduizenden huizen loopt gevaar op door regels over de afstand tot landbouwgrond, meldt Nieuwsuur. Volgens die regels moeten huizen er vanwege gevaar door bestrijdingsmiddelen minstens 50 meter vandaan liggen. Maar vaak is er helemaal geen gevaar, zeggen gemeenten. Die willen daarom dat wetgeving wordt aangepast. Na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie twee mannen van 18 en 22 aangehouden. Een jongen van 17 raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Volgens regiozender Rijnmond werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie zegt dat er een vuurwapen is gevonden en doet onderzoek. 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland vindt president Trump te weinig. Het worden er flink meer. Dat zei hij tegen journalisten in Florida. Hoeveel meer weet Trump nog niet en ook niet wanneer. Hij is boos op bondskanselier Merz. Die zei afgelopen week dat Amerika zonder plan aan de oorlog in Iran is begonnen. En het leek een Franse brouwer een leuk idee. Hij noemde een speciaal biertje met citroensmaak John Lemon, naar de beroemde Beatle. Maar zijn weduwe, Yoko Ono, ziet het humor niet voor in. Ze eist een directe stop van de verkoop of een forse boete. De brouwer mag nog uitverkopen en verzamelaars vechten nu om de laatste flessen. Dan het weer van weer online. Vanochtend nog af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag is het bewolkt met meer buien. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

voor het weer. Hoe gaat dat eruit zien? Komen we nu toch in een beetje wat hogere temperaturen terecht. Want ja, mensen, het is s'nachts nog wel koud hoor. Het kan aan mij liggen, maar goed. Natuurlijk het laatste nieuws in onze regio. Vanaf rond 9:30 zoeken we contact met de nieuwsdesk van 120.

0: de muziek van Queen. Met natuurlijk de leadzanger Freddie Mercury, die helaas niet meer onder ons is. You Don't Fool Me, een van die singles uit de jaren 90. En daarvoor iemand die ook niet meer bij ons in het, op deze aardkloot rondloopt. Lekker allemaal. Amy Winehouse was dat. En Rehab hoorde je in de Twentse Ochtendshow. Waar het inmiddels weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: En komend zomer gaan we ook voetballen. En gaan er hopelijk voor Nederland ook leuke dingen gebeuren. Alleen de tijd is wat vervelend. Maar hoe dan ook. We gaan daarentegen toch wat doen met de voetbal. Wouter Karsten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We gaan met data voorspellen hoe de uitslagen zijn. Hoe gaan we dat precies doen?
3: Ja, dat was mijn idee inderdaad. Ik maak een aantal jaren achter elkaar een voorspelling op een EK of WK eindronde van een voetbaltoernooi. Ik werk namelijk voor een databedrijf Infotopics. En onderling natuurlijk altijd voetpoeltjes om de twee jaar weer. En we werken veel met data, dus ik dacht, dit moet mogelijk zijn om ook het WK te voorspellen. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En,
2: geweldig toch?
3: Ja, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Zeker twee jaar geleden had ik het goed met Spanje. Dus de verwachtingen voor dit jaar zijn weer hoog gespannen.
2: Ja, heel goed. Het bedrijf zit in Oldenzaal. Het is een Twentse vinding, zeggen we dan maar. Gewoon zeggen, het is een Twentse vinding. Heel mooi, heel mooi.
3: Zeker, ja. Twentse bedrijf, echt Twentse bedrijf.
2: Ja, maar is er een soort van AI-achtige toestand? Hoe moeten we dat zien? Je hoeft niet alle details te vertellen, want er gaat een ander met
3: Nee, nee.
2: Maar,
3: nee, ik heb geen gebruik gemaakt van AI. Nee, dat niet. Het is Alteryx, dat is een data-analyse tool waar je ook predictive modellen in kunt gebruiken. En daar heb ik eigenlijk op basis van historische voetbaluitslagen gecombineerd met FIFA-rankings, heb ik data in het model gestopt eigenlijk. En daarmee voorspelt hij eigenlijk wedstrijden. Dus geeft hem de meest logische uitslag van een twee landen tegen elkaar moeten. Wat zou de meest logische winnaar zijn? En zo heb ik eigenlijk het hele speelschema van het WK ingevoerd. En dan voorspelt hij eerst de poolfase. En dan ga je vervolgens door naar de knock-outfase. Dan wordt wedstrijd voor wedstrijd wordt voorspeld. En dan heb ik het hele WK afgewerkt met een uiteindelijke winnaar.
2: En de vorige keer zat je goed dus?
3: De vorige keer zat ik goed met Spanje. En dit keer komt er weer Spanje uit.
2: Oh,
3: dus ik ben heel benieuwd.
2: Oh, ja. Wij gaan Nederland eindigen?
3: Ja, kwartfinale tegen Frankrijk.
2: Ja,
3: dat is jammer. Maar Nederland-Frankrijk. Ik denk dat veel mensen Frankrijk ook als een grote favoriet zien.
2: Ja.
3: Dus ik denk dat het best logisch is dat Nederland er dan uitgaat. Hoewel ik het erg jammer vind. Ik hoop natuurlijk dat ze verder komen. Ja. Maar we gaan zien, het blijft voorspellen. Hè. Je weet het nooit, er kunnen altijd verrassingen zijn. Dus,
2: hartstikke mooi. Ja, die wedstrijd, die kwartfinale is toch midden in de nacht geloof ik. Hè? Dus goed dat we dan die voorspelling hebben. Dan kunnen we meteen, hoeven we dat ding niet te volgen. Dat scheelt er weer. Ja.
3: Precies, ja.
2: Ja. Hey, hoe actief ben je hiermee, laat ik zo zeggen? Wordt er ook al door anderen gebruik van gemaakt? Of hebben die signalen opgevangen? Want dit is toch wel even een dingetje ook de vorige keer dat je Spanje goed hebt.
3: Ja, zeker. Nou, ik hoorde van mijn... Van mijn collega's altijd er aanvraag kwamen. Mensen vroegen wel, komen jullie dit jaar weer met een voorspelling? Dus toen dacht ik, ik moet zeker wel aan de slag gaan weer. Dat we op tijd onze voorspellingen rond hebben. En het is wel voor het eerst dat nu echt

0: opgepikt wordt. Er is een artikel gekomen in Tibantia. En jullie kwamen dan met de verzoek om even in te mogen bellen. Dus voor het eerst dat het groot opgepikt wordt.
1: Je kwam met het nieuws. Ik denk, dan moet ik toch even aan de bel trekken hoe dit precies zit. Wat doen jullie normaal gesproken als bedrijf in de Oldenzaal?
0: Wij doen, we zijn een club van data consultants. En we helpen eigenlijk organisaties datagedreven te werken. Dus inzicht te krijgen in hun eigen data. En op basis daarvan datagedreven beslissingen te maken. En dat doen we door middel van datavisualisatie. Dus we maken een data inzichten, we maken dashboards, visuele weergaves van organisatiedata. Zodat ze daar beter op kunnen sturen.
1: Okay.
0: Dat is wat ons dagelijks werk is. En daarnaast doen we ook data modelleren.
1: Oké. Gegevens verzamelen en daar ook weer gebruik van maken. Altijd belangrijk natuurlijk. Datagegevens. Ja. Heel veel mensen denken van...
0: Precies, het inzichtelijk maken is dat je beter kunt sturen op je bedrijfsinformatie. Dat is wat we doen.
1: Oké. Hey, nou hoor ik mensen denken van... verdorie, is dat ook te zien, deze app of deze tool? Heb je dat ergens op een website staan of heb je dat voor jezelf gehouden?
0: Nee hoor, ik heb er een blog over geschreven. Dus voor iedereen die geïnteresseerd is... surf eventjes naar infotopics.nl en dan kun je daar het blog lezen.
1: Oké, infotopics.nl. Ik zie het al. Oh, jij hebt ook een linkje staan. Ja, WK voorspellen. Nou ja, als je daarop komt, of als je daarop zit, infotopics.nl, dan komen we er wel, dus begrijp ik. Wouter.
0: Ja, zeker. En mocht je andere datavraagstukken hebben, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
1: Kijk, zo is dat. Zo werkt dat heel goed, heel goed. Bezig blijven. Wouter Karsten, dankjewel. Ik hoop van de ene kant dat je gelijk hebt. Want Spanje wel een mooie winnaar. Van de andere kant zou Nederland ook wel leuk zijn. Maar goed, als we eerlijk zijn, wordt dat natuurlijk wel een hele lastige klus, toch?
0: Ja, de bal is rond, zijn groot voetballer ooit. Dus we gaan
1: het zien. Mooie kreet, hè? Die zeg ik ook altijd. De bal is rond. Dankjewel, Wouter Karsten.
2: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: populair waren ze in de jaren 80. Ik heb het over de Pet Shop Boys. Je hoorde ze in de Twentse ochtendshow met It's a Sin. Twente wordt wakker. Straks nog één fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week. We hebben het laatste weerbericht. En nu het laatste nieuws in onze regio. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
2: Ben je een sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Enschede herdenkt de vuurwerkramp op dinsdag 13 mei dit jaar in een andere vorm dan gebruikelijk. De herdenking blijft, maar krijgt na 25 jaar een minder officiële opzet. De gemeente kiest daarvoor omdat veel betrokkenen vooral behoefte hebben aan ontmoeting en het delen van herinneringen. Daarom vervalt de formele kranslegging om 5 minuten voor 3:30, het tijdstip van de zwaarste explosie in het jaar 2000. Burgemeester Roelof Bleker legt wel een bloemstuk bij het monument, maar doet dat dit jaar in de ochtend en zonder ceremonie. In de middag is hij aanwezig in het Huis van Verhalen in Roombeek. Om 5 minuten voor 3:30 luiden traditiegetrouw de klokken en hangen de vlaggen half stok. In Almelo gaat binnenkort de jaarlijkse avondvierdaagse van start. Van 18 tot en met 21 mei kunnen wandelaars 4 avonden lang meedoen aan routes door en rond de stad. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 2,5, 5 of 10 kilometer. De eerste 3 dagen start de wandeltocht bij AVC Heracles aan de verlengde sportlaan. En op de laatste avond is de start bij DOC in Almelo. Traditioneel wordt de avondvierdaagse afgesloten met een défilé door de stad. En daarbij worden de lopers muzikaal onthaald en begroet door de burgemeester. Aanmelden kan tot 17 mei via Ticketview. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend blijft het op de meeste plaatsen nog droog, maar vanmiddag kan er plaatselijk weer een bui of wat regen voorbij komen. Het wordt zo'n 21 tot 23 graden. En de wind, die is zwak tot matig vanuit het zuid-zuidwesten.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Suzanne en Freek. En halverwege.
1: Weer of geen weer. Het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: We gaan even kijken naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Want ja, na een paar mooie dagen belooft het vandaag toch een beetje een wat treurige dag te gaan worden. Althans, voor degene die van een beetje zon houdt. Andere kant van het verhaal is natuurlijk wel, hebben we van de week gezien, al die branden in ons land, dat de natuur wel een slokje water gebruiken kan. Dus, vandaag valt er eindelijk dan weer eens wat regen. Ja, het is nodig, mensen. De bewolking zal voornamelijk overheersen vandaag. Maar vooral landinwaarts, dat is dan weer het goede nieuws voor de zonaanbidders, schijnt eerst nog regelmatig de zon. Verder komt het op veel plaatsen tot regen of enkele buien. En regionaal is daarbij onweer mogelijk. Eerst staat er maar weinig wind. In de middag waait er een matige zuiden tot zuidwestenwind. En daarmee wordt er nog steeds warme lucht aangevoerd. Temperatuur die bij ons uit gaat komen op zo'n 22 graden. Dat is niet verkeerd, zeg ik om in de buurt. Kijken we naar morgen, de maandag. Ja, wisselend bewolkt, enkele buien, geregeld schijnt de zon. En het is met 14 tot 19 graden. Wel een stukje minder warm. Dinsdag is het ook licht wisselvallig lenteweer. De zon schijnt wel dagelijks, maar er trekken ook wolkenvelden over het land. En de eerste dagen zijn enkele buien mogelijk, dus de maandag en de dinsdag. Later in de week nemen de neerslagkansen duidelijk af. Zo staat hier te lezen. Vanwege een meest matige noorden tot noordoostenwind zal de temperatuur eerst dalen om later in de week weer omhoog te gaan. En dan komen ze toch weer in de buurt van die 20, 22 graden. Woensdag en donderdag 12 tot 15 graden. Maar vanaf vrijdag, zoals ik al zei, loopt het kwik weer lekker op. Ja, en niet vergeten, mensen, waren er tussen de 15 en 18 graden. Die zijn begin mei heel gebruikelijk, hè?

0: R.E.M. en Losing My Religion. Je hoort ze in de Twentse Ochtendshow, waar het inmiddels alweer tijd is geworden voor het laatste fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Het gaat weer los. Felix Nijland, goedemorgen.
3: In goedemorgen.
2: Ja, want we gaan beginnen in Berghuizen.
3: Ja, we gaan eigenlijk beginnen in Oldenzaal, zeg ik altijd. Want de muziekkoepel is de muziekkoepel van Oldenzaal. En die staat in de wijk Zuid-Berghuizen.
2: Ja, de ene keer moet je zeggen Berghuizen, de andere keer Oldenzaal. Ik zeg het bij deze maar, allebei, hè?
3: Ja, we noemen onszelf een dorp in de stad. Dus ja, je kunt er alle kanten mee op wat dat betreft. Nee, we gaan zondag beginnen. En we trappen af met twee bandjes. En een van die bands, ja, daar heb ik zelf heel erg veel plezier in. Want het is een band die al is begonnen in de jaren 60 in Oldenzaal. De Bus, B-U-Z-Z. Ooit ook genoemd De Bus Mod Hoepel. Nou, de toch wel legendarische band, De Mod Hoepel. En ja, in deze tijd kun je De Bus in Oldenzaal best legendarisch noemen. Ze hebben twee nieuwe muzikanten. Ja, bij dit soort muzikanten haakt er natuurlijk soms iemand af vanwege ouderdom en wat medische problemen. Maar de band is helemaal terug van weg geweest met de broers Wekking er onder meer in. Martin Wekking zang en gitaar en Frans Wekking een geweldig goede drummer. En ja, we zijn er eigenlijk heel blij mee dat zij heel hard hebben gerepeteerd en zondag een revival maken op de muziekkoepel van Oldenzaal.
2: Ja, super gaaf is dat, hè? Ja.
3: Ja, dat is heel fijn om daarbij te zijn. Ik heb zelf 5 jaar met die band mogen werken. In Oldenzaal draait de tijd terug. In Stadstheater De Bond. En daar hebben ze toch 5 jaar de show gestolen. En ze doen er eigenlijk alles aan om dan weer heel goed voor de dag te komen. Met nummers van Eric Clapton, Rolling Stones, Yardbirds. Ja, je kent dat wel. Heerlijke muziek.
2: Ja, wat gaaf. Super. Oude rockers in positieve zin.
3: Oude rockers.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: En daar hebben we nog een bandje van bij. Want we laten 2 bands optreden. Zondagmiddag om 2:30 aanvang De Bus. En om 3:45 Loft. Een Hengeloze band. En dat is de band van Erik Schot. De man van cultuurpodium De Houtmaat. Het buitencentrum bij Hengelo. Waar ze 20 keer per seizoen ook optredens doen op zondagmiddag. En daaronder veel bandjes. Nou ja, Erik en ik onderhouden goede contacten. En wisselen informatie uit. En hij vond het prachtig om met zijn 60s, 70s band ook te komen spelen in Oldenzaal op de muziekkoepel.
2: Ja, nou, dat ziet er wel fantastisch uit. Even kijken, komende zondag is dat, Park Stakenkamp. Hoe was het weer? Moest je nou zelf stoeltjes meenemen of niet? Hoe staat het ook weer, Felix?
3: Nee. We zetten alles klaar. We hebben heel veel stoelen kunnen aanschaffen met hulp van fondsen en bedrijven. We hebben deze winter alles om wheels gezet, zal ik dat maar even noemen. Dat betekent dat alles in transportkarren staat. Dus we zetten met de vrachtwagen van Shelter Storage in Oldenzaal heel snel neer. En dan kunnen we echt heel veel bezoekers een comfortabele zitplaats in het groen aanbieden. Tegen mooie hoge bomen aan, zon of schaduw. Mag dan kiezen.
2: Ja.
3: Ja, we hebben het terrein wat intiemer gemaakt met een eigen buitenbar. Met overkapping. Dus ja, als het weer een beetje meewerkt en dan ziet het wel naar uit, dan kan het een hele mooie bandjesmiddag op Koepelzondag worden, wat mij betreft.
2: Ja, ik zit naar het weer te kijken. Het zou 28 graden worden, had ik iemand van. Hebben we nu overdreven? Een beetje overdreven.
3: Dat heb ik. Ja. Dat mogen we hopen, maar dat heb ik niet begrepen.
2: Okay.
3: Wat heel aardig is dat je tegenwoordig op ChatGPT tot in detail kunt kijken welk weer het wordt op zondagmiddag. En ik heb begrepen dat het een mooie lentemiddag wordt. En daar gaan we dan maar vooruit. Maar die hoge temperaturen mag van mij, want het zou heel erg leuk zijn natuurlijk. Maar ik denk dat het rond de 18, 20 graden
2: precies,
3: wordt.
2: Dat zie ik ook staan nu.
3: Goed. Nou ja, daarna gaan we in mei natuurlijk verder met nog 3 activiteiten. Volgende week vrijdagmorgen hebben we 400 scholieren. Die doen het programma Hitster Live met de band van leuk. De muziekschool. En dan zondag 17 mei de Bonkenbarkkapel uit Oldenzaal met Fruusjoppen om 11 uur. Egelende muziek.
2: Leuk.
3: En op 26 mei, dinsdagavond, ontvangen we alle deelnemers in de rolstoel 3-daagse. En die krijgen een concert van het Duitse koor Wir sind aus Oekraïne. Met vluchtelingen, allemaal vrouwen in traditionele kledij uit Oekraïne. En dan hebben we het meiprogramma alweer rond met 4 activiteiten.
2: Nou, jullie zijn er maar druk mee. Prachtig allemaal. In Stakenboer, of tenminste Stakenkamp.
3: Stakenkamp.
2: Ja, bij een mooie muziekkoepel. Prachtig allemaal. Lekker genieten. Felix Nijland, ik dank je wel en hals op de hoogte.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

Een van de laatste deuntjes voor vandaag in de Twentse Ochtendshow. Hij kwam van Maan en Goldband en Stiekem. Dit was hem weer, de Twentse Ochtendshow. Na 10 uur, heel veel plezier met het Twente FM weekend. Mij betreft, tot volgende week zaterdag voor wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Fijne zondag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Wil jij 500 euro netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
7: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
9: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. In IJsselstein zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Ruiten zijn ingegooid, er is een vlag op zijn kop opgehangen en er zijn stickers geplakt met het woord corrupt erop. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van een asielnoodopvang voor meer dan 100 mensen bij een voetbalclub. Er zijn 2 jonge mannen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Daarbij raakte een jongen van 17 gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Regiozender Rijnmond meldt dat getuigen zeggen ook schoten te hebben gehoord. De politie bevestigt dat, maar er zou nog geen wapen zijn gevonden. Voor de 3e keer in korte tijd was er vannacht in Almere brand in een leegstaande sauna, meldt Omroep Flevoland. De brandweer kon snel blussen, ook omdat er een flinke regenbui viel. Het pand staat al jaren leeg. Op die plek moet een woonzorgcentrum komen. De eerste brand in februari was vermoedelijk aangestoken. En een emotioneel bericht van de moeder van Jade Kok op de socials na de uitvaart van haar dochter vrijdag. Zo mooi, heftig, emotioneel, liefdevol en indrukwekkend, schrijft ze. Maar ook dat ze geen idee heeft hoe ze nu verder moet zonder haar. Duizenden mensen vormden een erehaag toen de auto met Jade langsreed. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog af en toe zon, maar ook al buien. Vanmiddag is het bewolkt en dan komen er meer buien aan. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het AB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
11: Twente FM.
12: We zijn even aan het wachten op Jasper.
13: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

Heerlijk zeg, Pink, Never Gonna Not Dance Again. Hartelijk welkom in de show Twente FM Weekend. Het is zondag de derde. Het zonnetje schijnt weer. Dus dat betekent al dat die buien het land uit zijn. Heb je gisteren veel water gehad? Nou, ik zou zeggen, gauw wegspoelen, niks meer aan doen. Swing Out Sister opende de show You On My Mind. Vandaag uitslagen in de Eredivisie. En ook in, niet hier, de divisieniveau hier in de regio. Want die wedstrijden zijn allemaal zondagmiddag 8 en 9 mei. Dus nog even een weekendje wachten. We gaan wel kaarten weggeven. Maar voor dan, dat vertel ik je zo meteen. Ik heb een eendagsvlieg voor je gevonden. Echt, vertel even meer. Nou, luister mee. Dit is Daniel Pauter, Bad Day uit 2005. Die jongen die ging met deze plaat naar de nummer 1.

Heerlijke plaat van Direct Woontvol. En ik zei het net al, we gaan kaarten weggeven. Jazeker, dat gaan we doen. We voor de hand voor het Karpatenfestival. 9 mei aanstaande, net over de grens hier in Ahaus. Een keur van DJ's en artiesten die daar gaat optreden. En jij kunt daarbij zijn. Als je in de app zit van 120, dan ga je eventjes een appje sturen met de reden waarom jij daarbij moet zijn. En als je zegt, joh, ik heb geen app, ik wil lekker op internet, dan doe je dat via de website 20fm.nl. En dan ga je even rechtsbovenin en dan stuur je een appje. Omdat je haar zo goed zit of omdat jij het allerleukste bent in gezelschap van al die andere mensen. Dan gaan wij een winnaar kiezen en dan krijg jij de kaarten voor het Karpatenfestival. Volgend weekend, 9 mei. Dan draaien wij Harry Styles voor je. Golden, die man die staat 10 keer in de Amsterdam Arena. Vanaf eind mei, ik geloof 5, 6 data. En de rest in juni. Dus als je erbij wilt zijn,

waar blijft nou die reunie van de Spice Girls? Van die hoorde je met Stop. Nou, die komt er niet. Er ligt geloof ik één band licht weg. Waar is het? Dat is vaak zo waar je iets gevierd bent. Dan krijg je nu eens een goede meer. Spice Girls, inderdaad, uit de jaren 30. Harry Styles staat voor Golden. Dit is Prince. Die staat in het volgende van de streeknieuws. Zometeen Tanja met de streeknieuws. En dan zullen we weten wat we daarna gaan draaien. RCT featuring

0: mega vette dancefestivals terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle van Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Enschede herdenkt de vuurwerkramp op dinsdag 13 mei dit jaar in een andere vorm dan gebruikelijk. De herdenking blijft, maar krijgt na 25 jaar een minder officiële opzet. De gemeente kiest daarvoor omdat veel betrokkenen vooral behoefte hebben aan ontmoeting en het delen van herinneringen. Daarom vervalt de formele kranslegging om 5 minuten voor 3:30... het tijdstip van de zwaarste explosie in het jaar 2000. Burgemeester Roelof Bleker legt wel een bloemstuk bij het monument, maar doet dat dit jaar in de ochtend en zonder ceremonie. In de middag is hij aanwezig in het Huis van Verhalen in Roombeek. Om 5 minuten voor 3:30 luiden traditiegetrouw de klokken en hangen de vlaggen half stok. In Almelo gaat binnenkort de jaarlijkse avondvierdaagse van start. Van 18 tot en met 21 mei kunnen wandelaars 4 avonden lang meedoen aan routes door en rond de stad. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 2,5, 5 of 10 kilometer. De eerste 3 dagen start de wandeltocht bij AVC Heracles aan de verlengde sportlaan. En op de laatste avond is de start bij DOC in Almelo. Traditioneel wordt de avondvierdaagse afgesloten met een défilé door de stad. En daarbij worden de lopers muzikaal onthaald en begroet door de burgemeester. Aanmelden kan tot 17 mei via Ticketview. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend blijft het op de meeste plaatsen nog droog, maar vanmiddag kan er plaatselijk weer een bui of wat regen voorbij komen. Het wordt zo'n 21 tot 23 graden. En de wind, die is zwak tot matig vanuit het zuid-zuidwesten.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Hele toch met Bianco. Whose side are you on? Nou, die van ons natuurlijk. En de eerste naasttrek nu was van Our City featuring Adam Levine, Locked Away. Ik heb heerlijke muziek voor je. Zometeen trouwens de uitslagen en de planning van de Eredivisie. En er wordt natuurlijk ook weer geraced Formule 1 in Miami. Eerst eventjes een plaatje van Shawn Mendes.

0: Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland en Shawn Mendes zat ervoor. Why, why, why?
1: Twente FM, sportnieuws.
0: En ik zei het ook, neem je mee even de uitslag en de planning van de Eredivisie. Zaterdag waren er een aantal wedstrijden. Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Groningen verliest met 2-3 van Excelsior. En die puntjes kunnen ze daar in Rotterdam goed gebruiken. Ajax-PSV werd een goede, intensieve 2-2. En NEC speelt gelijk tegen Telstar. En dat is, ja, dat zou heel gunstig kunnen zijn voor Twente. Want die spelen vandaag. Wedstrijden voor de zondag. Volendam-Heerenveen om 11:15. PEC Zwolle tegen Heracles Almelo. Die natuurlijk al gedegradeerd zijn. 14:30. Fortuna Sittard-Feyenoord ook om 16:30. 17:45 Sparta-Rotterdam tegen de Go Ahead Eagles. En ook om 16:45 de laatste voor dit weekend. AZ tegen FC Twente. En voor die clubs geldt, ja, winnen betekent weer een plekje omhoog op de ladder. Want ja, NEC en Ajax hebben gelijk gespeeld. Dus dat biedt perspectief. Hey, ik ga lekker oude beuken draaien van Imani. Where are you?

Voor de film Zoo, Tropless 2, zong Shakira deze plaat in Zoo. De plek was maar de laatste plaat voor dit uur. En die is van die Orchestral Maneuvers in the Dark Locomotion. En zometeen nog een heel uur Twente FM. Pak jij even een lekker kopje, gaan we nog even ontbijten.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De gemeente IJsselstein komt later vandaag met reactie op de vernielingen van vannacht bij het stadhuis Annex Theater. Een woordvoerder zegt dat eerst moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd. Op foto's is te zien dat ruiten zijn ingegooid en dat beveiligingscamera's zijn afgeplakt. In IJsselstein moet een asielnoodopvang komen. In Meppel is in het water een lichaam gevonden, meldt RTV Drenthe. De omgeving werd snel afgezet. Hulpdiensten hebben het lichaam op het droge gehaald. Er is een onderzoek opgestart om erachter te komen wie het slachtoffer is en of het om een ongeluk of een misdrijf gaat. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio gaat komende week naar het Vaticaan in een poging om de ruzie met de paus te lijmen. Hij spreekt de paus niet zelf, maar zijn rechterhand. De paus had al een paar keer kritiek op de oorlog in Iran. Daarop zei Trump dat hij de paus zwak en verschrikkelijk vindt en beelde zichzelf af als Jezus. En het nieuwe muziekproject van de Rolling Stones heet Foreign Tongues. De drie bandleden hebben beelden van stukjes albumhoes gedeeld op hun socials. Gisteren was er ineens een fragment van een nieuw nummer met een emoji van een cd erbij. Er werden laatst al meer hints gegeven, onder meer via mysterieuze posters in Londen. Dan het weer van weer online. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het AB-nieuws.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
6: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper. Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
3: Twente FM weekend.

Heerlijk toch? Friction Factory feels like heaven. Welkom in uur 2 van Twente FM Weekend. Jason Derulo opende dit uur Want to Want Me. Wat gaan we doen? Nou, ik ga je in ieder geval meenemen in de uitslagen en de planning van de Eredivisie. Er wordt gereced in Miami. En ik hoor net dat die wedstrijd is vervroegd in verband met de weersomstandigheden daar. Er wordt ook heel veel regen en hagel en wind verwacht. Dus ik neem je straks even mee. En we gaan kaarten weggeven voor een festival hier niet zo ver vandaan. Dus dat is hartstikke leuk. En natuurlijk heerlijke muziek zoals je gewend bent hier op Twente FM. We beginnen met iemand die 4 keer in de Amsterdam Arena staat. Dat is al een prestatie op zich. En als je naar zijn muziek luistert, en dan hebben we het over Bruno Mars, dan hoor je heel...

niet meer onder ons. When the heartache is over. En Bruno Mars staat ervoor, I just might. En als je nou even op de website gaat kijken, twentefm.nl, en je gaat even naar rechtsbovenin, naar het app-icoontje, stuur dan even de reden waarom jij naar het Karpatenfestival wil. Want daar geven wij kaarten voor weg. De leukste inzending krijgt die kaarten. Dus doe je best.

Die maken echt leuke muziek. The Weeknd, Dancing in the Flames. En Alicia Dixon hoorde je ook. The Boy Does Nothing. Dat horen we natuurlijk vaker. Hey, nog één plaatje in het voorprogramma van de Streeknieuws. En dat is een oude bekende uit de jaren 80 van Madonna. True Blue. En zometeen de eerste na Streeknieuws. Wil je weten? Miley Cyrus en Lindsey Buckingham. Leuke

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. De brandweer is vanochtend vroeg uitgerukt voor een brand op een industrieterrein aan de Spinnersweg in Overdinkel. Bij aankomst sloegen de vlammen al meters hoog uit. Op het terrein stonden onder meer een auto en meerdere goederen in brand. Door de rookontwikkeling was de rookpluim tot in Losser en het Duitse Gronau te zien. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Daarna is het terrein gecontroleerd op smeulende resten. De politie onderzoekt de oorzaak. Opvallend is dat zich de afgelopen weken vaker brandincidenten voordeden in dezelfde omgeving. In Enter wordt op maandag 4 mei, morgen dus, een historische rondrit gehouden langs oorlogsmonumenten in en rond het dorp. De tocht wordt georganiseerd door de Oranje Vereniging Enter. De deelnemers verzamelen zich 's ochtends op het dorpsplein, waarna een stoet van ongeveer 70 mensen vertrekt richting onder meer de buitengebieden van Wieren en de bossen van Deldenenbroek. En het eindigt allemaal rond het begin van de middag. Tijdens de route wordt stilgestaan bij lokale oorlogsgeschiedenis en persoonlijke verhalen uit de omgeving. Volgens de organisatie leidt dat regelmatig tot bijzondere ontmoetingen met nabestaanden en betrokkenen. De rondrit is al bijna 20 jaar een traditie in Enter. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend zien we de zon nog, maar vanmiddag overheerst de bewolking en dan kan het plaatselijk ook gaan regenen. De temperatuur ligt vandaag tussen de 20 en 22 graden en dat is best warm voor de tijd van het jaar. De zuid-zuidwestenwind waait zwak tot matig.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

op jouw zondagochtend. Het is mei inmiddels alweer. Het jaar vliegt voorbij. Hey, Miley Cyrus en Lindsey Buckingham waren als eerste na het streeknieuws. Secrets. En je weet wat je moet doen, hè, voor die kaarten van voor het Karpaten Festival. Even naar de site surfen of via de app. Geef de reden op waarom jij daarbij moet zijn.

0: Rusty Music, More Than This. Wat een leuke plaat blijft dat, zeg. Miles Smith hoorde je ook, Wait For You. En dat brengt ons bij...
1: Twente FM, Sportnieuws.
0: En ik zei het al, ik neem je even mee in de uitslagen en de plannen van de Eredivisie. Want er wordt natuurlijk volop gevoetbald, zo tot het einde van dit seizoen. Zaterdag waren het een aantal wedstrijden. Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Groningen verliest thuis met 2-3 van Excelsior. En Ajax en PSV hielden de stand gelijk 2-2. En dat kan ook goed zijn voor FC Twente. NEC en Telstar hielden elkaar ook op gelijke hoogte met 1-1. En dan gaan we even kijken naar de zondag, de wedstrijden voor vandaag. Volendam tegen Heerenveen om 12:15. PEC Zwolle tegen Heracles allemaal om 14:30. Fortuna Sittard om Feyenoord, tegen Feyenoord om 14:30. En 16:45 twee wedstrijden. Sparta Rotterdam tegen de Go Ahead Eagles. En AZ tegen FC Twente. En FC Twente kan natuurlijk klimmen als het wint daar in Alkmaar. We gaan even kijken wat dat gaat zeggen. We gaan muziek draaien van Down to Earth. Curiosity Killed the Cat. Zometeen ook Cameron Whitcomb.

creed. Philippe Plaats van Cameron Whitcomb. Medusa hoorde je in The Curiosity Killed the Cat. Met Down to Earth hoorde je ook. En dan is het tijd voor het einde van de show. Nog één plaatje voor mij. En die is van Gala, Freed from Desire. En ben jij nou heel erg benieuwd wat Henk in zijn podcast heeft te vertellen? Dan moet je luisteren. Zometeen Weekend Henk tussen 12 en 3 hier op zender. En ik laat je achter, inderdaad, ik zei het al, met Gala. Hier, de 90s klassieker Freed from Desire. Volgende week nieuwe uitzending van Twente FM Weekend. Fijne zondag, bye bye.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De grote brand in de toetjesfabriek in Ermelo gisternacht is misschien aangestoken. Het onderzoek loopt nog, maar de politie sluit brandstichting aan de hand van de eerste camerabeelden niet uit. Het pand brandde helemaal af, er vielen geen gewonden. De politie kan nog niet zeggen of er al verdachten in beeld zijn. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza komen eind van de middag aan op Schiphol. Het Israëlische leger hield een aantal boten bij Creta tegen. Eén van de Nederlanders kreeg rake klappen. Ongeveer 175 mensen werden op Creta afgezet. Twee opvarenden zijn meegenomen naar Israël. Tientallen kinderen leggen bloemen op de 400 graven van het Nationale Ereveld in het Gelderse Loenen. De Oorlogsgravenstichting wil zo ook de jongere generatie betrokken houden bij de herdenking. De bloemenlegging is altijd een dag voor 4 mei... omdat het ereveld dan gereserveerd is voor de officiële herdenkingen. En ondanks de vernielingen aan het stadhuis in IJsselstein kan het theater dat er zit vandaag open. De hoofdingang blijft dicht, daar zijn ruiten ingegooid en de pui is ontzet. Daarom wordt tijdelijk een zijdeur gebruikt. De politie hoopt vanmiddag meer te kunnen melden over de vernieling die mogelijk te maken heeft met de plannen voor asielopvang. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot over het ANP-nieuws.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grenzen file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Ultranate en Free op je radio. En wil jij gratis kaarten winnen voor het Kapartenfestival op 9 mei? Dan moet je zeker blijven luisteren, want straks in het tweede gedeelte van de show ga ik vertellen hoe je daaraan kan komen. Ja, wat je ervoor moet doen, hoe je eraan kan komen, gratis en voor niets. Ja, en wij zijn Nederlanders blij met gratis en voor niets. Dus ook in dit geval, gratis en voor niets naar het festival. Maar daar moet je wel wat voor doen in dit geval. Goedemiddag, welkom bij Weekend Henk op je radio, hier op Twente FM. Ik heb er nog niet eens gezegd dat je welkom bent, dat doe ik hierbij. Nou, het wordt een minder leuke week dan de afgelopen week, qua weer betreft dan. Maar ik heb wel gehoord dat het weer in het tweede gedeelte van mei waarschijnlijk een goed stukje beter wordt. Heel erg goed beter zelf. Nou, daar houden we dan maar aan vast. Zeker voor de mensen die nu nog een weekje vakantie hebben, is het wel lekker als het een beetje lekker weer is. Nou ja, moet je gewoon weer naar je werk, dan zijn we morgen allebei samen de klos. Want dan zitten we gewoon weer bij de baas in dit geval. Nou, wat gaan we doen in de show? Natuurlijk ga ik je updaten over het streetnieuws. Ik kijk even naar de onopmerkelijke verhalen die ik in het nieuws kan vinden. Natuurlijk heel veel lekkere muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van Meghan Trainor? Robin Ash heb ik erin gezet. Tracy Chapman, de originele Fast Car, vond ik ook wel leuk om weer eens even uit de kast te halen, af te stoffen en op de draaitafel te leggen. Die we niet hebben overigens, want alles komt uit de computer bij ons. Maar het is altijd leuk om te zeggen. Een beetje leugentje voor bestwil, zullen we dan maar zeggen. Taylor Swift, daar hoeven we niet over te liegen. Die is gewoon goed. Opa Light.

Gamma Levy. En in 1978 werd de allereerste spammail ooit verstuurd. Toen nog iets nieuws. En nu weten we wel beter. Jarig vandaag. Christopher Cross, bekend van onder andere Zeeling. Frankie Valli, en die ken je van zijn grote Grease-hits. En Arie Komen, die je misschien nog kent van De Lama's. En ben je ook jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd natuurlijk.

heeft een nieuwe single uitgebracht, Miss Montreal. Afgelopen vrijdag kwam die uit en die heet Schuilen. Ah, we zullen hem zeker nog wel een keer draaien op de radio. Maar eerst doen we het nog maar met een oudje. Hier is Just a Flirt, waar het zo'n beetje mee begon.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. De brandweer is vanochtend vroeg uitgerukt voor een brand op een industrieterrein aan de Spinnersweg in Overdinkel. Bij aankomst sloegen de vlammen al meters hoog uit. Op het terrein stonden onder meer een auto en meerdere goederen in brand. Door de rookontwikkeling was de rookpluim tot in Losser en het Duitse Gronau te zien. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Daarna is het terrein gecontroleerd op smeulende resten. De politie onderzoekt de oorzaak. Opvallend is dat zich de afgelopen weken vaker brandincidenten voordeden in dezelfde omgeving. In Enter wordt op maandag 4 mei, morgen dus, een historische rondrit gehouden langs oorlogsmonumenten in en rond het dorp. De tocht wordt georganiseerd door de Oranje Vereniging Enter. De deelnemers verzamelen zich 's ochtends op het dorpsplein, waarna een stoet van ongeveer 70 mensen vertrekt richting onder meer de buitengebieden van Wieren en de bossen van Deldenenbroek. En het eindigt allemaal rond het begin van de middag. Tijdens de route wordt stilgestaan bij lokale oorlogsgeschiedenis en persoonlijke verhalen uit de omgeving. Volgens de organisatie leidt dat regelmatig tot bijzondere ontmoetingen met nabestaanden en betrokkenen. De rondrit is al bijna 20 jaar een traditie in Enter. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend zien we de zon nog, maar vanmiddag overheerst de bewolking en dan kan het plaatselijk ook gaan regenen. De temperatuur ligt vandaag tussen de 20 en 22 graden en dat is best warm voor de tijd van het jaar. De zuid-zuidwestenwind waait zwak tot matig.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van dat land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor Westervoort, 10 minuten vertraging. En voor de grens 20 minuten oponthoud. A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Toch raar, hè, dat je je voorstelt dat deze twee mannen niet meer zijn. Ik heb het dan over Freddie Mercury van Queen en David Bowie. Hij zong in de jaren 80 samen en maakte dit juweeltje. Under Pressure, je hoort hem zojuist op Twente FM. Goedemiddag, Lisa en de Cult Jam nu op je radio. Head to toe.

Zou je naar het Karpatenfestival willen volgend weekend? Nou, je hebt nog geen kaartjes. Dan moet je even opletten, want zometeen in het volgende uur ga ik vertellen hoe jij kaartjes kan winnen. Gratis kaartjes voor het Karpatenfestival in Duitsland. Ja, het grote festival in Duitsland in dit geval.

11 tot 12. Ja, de Samber op je radio. Heb jij ooit wel eens bloed gegeven? Het zou zomaar kunnen, want Sanquin zoekt namelijk in Overijssel ongeveer 4000 nieuwe bloeddonoren. Vooral op vaste locaties in Hengelo, Deventer en Zwolle is ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Uitstroom van trouwe donors dwingt de organisatie tot een campagne. Want volgens de bloedbank zijn jaarlijks veel nieuwe donoren nodig om bloedvoorraad op peil te houden. Een deel van de huidige donors stopt door leeftijd, gezondheid en de veranderende omstandigheden. Landelijk zijn dan elk jaar zo'n 60.000 nieuwe donors nodig. En dat betekent in Overijssel zo'n 4.000 mensen worden gezocht. De belangrijkste, en dat is belangrijk omdat bloed dagelijks nodig is voor operaties, kankerbehandelingen en spoedsituaties. Naar schatting krijgt 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed toegediend, terwijl slechts 3% van de Nederlandse bevolking donor is. Wil je er nou meer over weten? Ga dan even naar onze website 120.nl. Daar lees je alles. Of download onze gratis 120 app. En ik zei het al, ik ging het draaien. Het origineel van deze dame, Tracy Chapman. Ze stond alleen op een podium met een gitaartje en zong dit: Fast Car.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. De shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het mag dan regenen vandaag, dat betekent niet dat er geen natuurbranden meer kunnen ontstaan. Dat zegt een onderzoeker van de Universiteit van Wageningen. De regen verdampt in korte tijd en dan ben je weer terug bij af. De komende dagen wordt het ook niet echt nat weer, moeten dus alert blijven, zegt de onderzoeker. De burgemeester van Hogeveen noemt de brand vannacht in het centrum voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Een auto vloog in brand onder een carpoort en twee huizen daarboven vatten ook vlam. 8 woningen werden ontruimd. Bij RTV Drenthe zegt de burgemeester ook dat hij is opgelucht dat er geen gewonden zijn. Bij een grote vechtpartij bij een horecazaak in Zoetermeer zijn gisteravond 2 politieagenten gewond geraakt. Ze wilden volgens Omroep West de boel sussen, maar in plaats daarvan escaleerde de boel. Moest een taser aan te pas komen om een man die helemaal door het lint ging te stoppen. 4 mensen zijn aangehouden. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden door een auto. De bijrijder stapte daarna uit om de vrouw te helpen, maar de bestuurder ging er vandoor, meldt Rijnmond. De bijrijder weigerde te vertellen wie er achter het stuur zat. De slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Je komt eerst in de file bij Westervoort. Daar een kwartier vertraging. Verderop bij de Duitse grens ook 20 minuten oponthoud. Op de A35 Almelo-Duitse grens bij Enschede ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk

welkom bij de tweede gedeelte van Weekend Henk hier op Twente FM. En heb jij de zomer al een klein beetje in de bol? Het zou zomaar kunnen na de afgelopen week. Nou, dan zou deze plaat er heel goed bij hebben gepast. Blijf zo lekker in je hoofd zitten. Boosa en Magnetic.

0: Groove Armada, my friend. En ik hoop dat ik ook een vriend ben van jou.
1: Ja,
0: dat hoop ik een beetje, want we gaan wat weggeven. Dat doen we hier op Twente FM, want ik zei het al eerder, je kan naar het Karpaten Festival. Dat is volgende week, is de grote finale, 9 mei. En wij gaan kaarten weggeven. Een hele hoop kaarten zelfs, 20 stuks uit mijn hoofd. En daar kan jij kans op maken. Moet je wat voor doen? Niet iets ingewikkelds, want we houden het lekker simpel. Ik ga je daarvoor eerst even meenemen naar onze website 120.nl. Want als je daar op gaat, doe maar eventjes. Misschien heb je even de tijd bij de hand. Maakt het maar niet uit, of later. Als je erop komt, dan zie je een blokje nieuws, dossiers, luister, kijken en info bovenaan. Dan rechts zie je het verkeersinformatie, de flitsers en het weerberichtblokje. En daarboven, daar zie je hem al, de WhatsApp-knop. Die heb je nodig. En hetzelfde vind je ook op onze WhatsApp. Als je de WhatsApp downloadt, de app downloadt van 120, dan vind je ook die WhatsApp-knop. Nou, als je die gevonden hebt, gaan we even verder in het verhaal. Dan moet je het volgende doen. Want wil jij kaarten winnen voor de Karpaten Festival volgend weekend? Dan moet je het volgende doen. Jij gaat nu een appje sturen naar ons. En daarin ga je vertellen waarom je heel graag daar naartoe zou willen. Waarom wil jij volgende week 9 mei naar het Karpaten Festival? Waarom zijn die kaarten voor jou? En waarom moeten ze naar jou? Stuur ze nu naar me op, kan je ook zeggen. Dus, ga even naar de WhatsApp en zet daarin waarom jij graag naar het Karpaten Festival wil. Vergeet niet je naam en telefoonnummer te vermelden en je e-mail, want dan komt het helemaal goed. En anders kunnen we geen contact met je opnemen en dan gaat het sowieso in je neus voorbij. Dus schiet op, je hebt nog eventjes 9 mei, volgende week zondag. En wij geven ze weg, de gratis kaarten voor het Karpaten Festival. En download dan gewoon ook even de 120 app, dan heb je alles bij de hand. Dan hoef je helemaal niet meer moeilijk te doen. Wij zijn jong van geest, wij zijn jong van hart. Wij zijn gewoon, we are too young. Ja, ik niet, ik ben een 60-jarige oude bok. Maar draai wel de jongste muziek op je radio. Zoals deze van Dan Hartman.

0: Alita Adams en The Window of Hope op Twente FM. Oh, wat een lekkere plaat is het toch, hè? Misschien ben je er al geweest, het zou zomaar kunnen. Het nieuwe zwembad in Almelo, dat is geopend deze week. En wij zouden 1 Twente niet zijn als we daar even een kijkje gingen nemen.
1: We zijn bij het nieuwe sportpark Almelo. En daar kunnen we op dit moment genieten van het zwemmen. We zijn vandaag geopend voor heel Almelo, om te kunnen zwemmen. Daarbij hebben we 3 mooie baden die we kunnen gebruiken. Met verschillende temperaturen van 32 graden tot 28 graden. Dus voor iedereen is daar wat wils. Onze buitenbaden zijn open, waar we een mooi puttengedeelte hebben met een aantal speeltoestellen voor de kleintjes onder ons. En een goed buitenbad waar mensen van kunnen genieten. En dan hebben we nog iets unieks in Nederland. Dat is een Ninja Crossbaan. Dat is verder nog nergens in Nederland, alleen in Duitsland. En in Amerika is dit op dit moment. En ja, dat is echt iets waar je echt volop kunt uitleven. En echt ook wel een stukje conditie nodig hebt om dat goed te doorlopen, zeg maar. We zijn heel trots op het eindresultaat, ja. Als we zien wat we hadden en wat we nu kregen, denk ik dat we voor Almelo iets heel moois neer hebben gezet. En dat er voor ieder wat wils is. En dat we iedere doelgroep kunnen bedienen. En ja, dat het gewoon echt een aanwinst is voor Almelo. Niet alleen op het zwemgebied, maar ook een mooie sporthal die erbij zit. Waar 3 compartimenten in zitten en veel materialen gebruikt kunnen worden. En ook een punt is waar je kunt samen zijn met z'n allen. Samen dingen kunt beleven, herinneringen kunt opbouwen. Dus al met al denk ik dat we heel trots mogen zijn als Almelo, maar ook wij als sportbedrijf Almelo.
2: Je weekend klinkt net een tandje lekkerder met Weekend Henk.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. De brandweer is vanochtend vroeg uitgerukt voor een brand op een industrieterrein aan de Spinnersweg in Overdinkel. Bij aankomst sloegen de vlammen al meters hoog uit. Op het terrein stonden onder meer een auto en meerdere goederen in brand. Door de rookontwikkeling was de rookpluim tot in Losser en het Duitse Gronau te zien. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Daarna is het terrein gecontroleerd op smeulende resten. De politie onderzoekt de oorzaak. Opvallend is dat zich de afgelopen weken vaker brandincidenten voordeden in dezelfde omgeving. In Enter wordt op maandag 4 mei, morgen dus, een historische rondrit gehouden langs oorlogsmonumenten in en rond het dorp. De tocht wordt georganiseerd door de Oranje Vereniging Enter. De deelnemers verzamelen zich 's ochtends op het dorpsplein, waarna een stoet van ongeveer 70 mensen vertrekt richting onder meer de buitengebieden van Wieren en de bossen van Deldenenbroek. En het eindigt allemaal rond het begin van de middag. Tijdens de route wordt stilgestaan bij lokale oorlogsgeschiedenis en persoonlijke verhalen uit de omgeving. Volgens de organisatie leidt dat regelmatig tot bijzondere ontmoetingen met nabestaanden en betrokkenen. De rondrit is al bijna 20 jaar een traditie in Enter. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend zien we de zon nog, maar vanmiddag overheerst de bewolking en dan kan het plaatselijk ook gaan regenen. De temperatuur ligt vandaag tussen de 20 en 22 graden en dat is best warm voor de tijd van het jaar. De zuid-zuidwestenwind waait zwak tot matig.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat tussen Oldenzaal en de Duitse grens 2 kilometer file, kost je ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier op onthoud. Op de A35 Almelo-Duitse grens bij Enschede 10 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Nijmegen-Dukenburg ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

beetje zomerse muziek op je radio. Deden we met Odyssey uit de jaren 80 en Going Back to My Roots. Goedemiddag, welkom bij Weekend Henk op je radio. En ik heb eigenlijk maar één klein vraag aan je.

Ze zegt het zelf, hè? Deze Olivia Dean is so easy to fall in love with me. Wie ben ik om daarover wat te vertellen? Even snel het weer met je doornemen, want maandag brengt wolkenvelden af en toe wat zon en lokale bui. Dinsdag lijkt een slepende front boven Duitsland ons veel wolken en mogelijk wat regionale regen te brengen. En daarna is het droog met 15 graden. Doe er je voordeel mee. Oh yeah, jouw keuze. Nou, daar zou je het mee moeten doen met dat weerbericht. Ik weet niet of ik er vrolijk van maak. Ik hoop in ieder geval dat ik met de muziekje wat vrolijkheid kan brengen. Strakjes nieuws over de Europa-run, want daar is wat over te vertellen. Hoor je zo meteen. Ga ik je dat helemaal updaten daarover natuurlijk hier op de radio. En heb je nog vragen aan me? Je mag het altijd even naar me WhatsApp, hè. Geen enkel probleem. Ik sta tot jouw beschikking.

leuk dat je naar de radio luistert, hè? Dat vinden we fijn via DAB of FM of online. Maar online hebben we ook nog andere leuke programma's van heel veel leuke collega's. Zou je eens naar moeten luisteren? Nou, moet niks, maar ik kan het je aanraden. Bijvoorbeeld de Langzaam Maandagavondshow. Of een programma als Donderslag of Herman's Hits of Logo's. Een jazzmeeting, leuk programma over jazz. My Generation brengt je terug in de tijd. En we hebben ook nog 60s music. En vergeet ook vooral niet, vrienden van de muziekfreak.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doen zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.weerplaza.nl/luister. De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. IJsselstein heeft volgens de burgemeester een brute nacht achter de rug. Relschoppers vernielden ruiten bij het gemeentehuis en het theater ernaast, uit protest tegen de geplande tijdelijke asielopvang. Gaaiers noemt de burgemeester ze. Volgens haar is dit een totaal onacceptabele route om je emoties over de opvang te uiten. Dat het draagvlak voor asielopvang afkalft is niet los te zien van het kabinetsbeleid. Dat zei waarnemend burgemeester van de gemeente Weidemeren in Buitenhof. Volgens hem is het hoog tijd dat Den Haag eindelijk gaat leveren op dit thema. In Loosdrecht waren de afgelopen tijd grimmige demonstraties tegen de asielopvang in het gemeentehuis. Defensieminister Jezelkus vindt dat we het hoofd koel moeten houden over het mogelijke vertrek van duizenden Amerikaanse militairen uit Duitsland. Dat zei ze bij WNL. Ze verwacht dat een groot deel in Duitsland blijft, omdat Amerika ze nodig heeft voor missies. President Trump wil de militairen weghalen omdat hij boos is op bondskanselier Merz. En bij een steekpartij vanmorgen in de Amsterdamse wijk Oud-West is iemand zeer zwaar gewond geraakt. Volgens AT5 is het een man van 19, hij is er slecht aan toe. De politie heeft nog geen idee wat de aanleiding was en of er één of meer verdachten zijn, en zoekt getuigen en camerabeelden. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En tot zover het AP-nieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens staat bij Westervoort 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens verderop tussen Zevenaar en de Duitse grens ook nog eens een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

op Twente FM. En ik zeg, leuk dat je er nog bij bent. Ik weet niet wat jij allemaal doet op een zondag zoals deze. Ja, ik zit nu radio te maken, maar ja, er zijn ook mensen die zijn gewoon bezig. Die doen bijvoorbeeld een spelletje rond deze tijd. Dat is leuk, spelletjes doen. Ik hou er wel van. Maar ik heb nog eerst even wat streepnieuws voor je, voordat ik aan mijn spelletjes kan gaan beginnen.

loopt de route van de Europa Run door Almelo. En de deelnemende teams komen de stad binnen via Habrinkhoek. Ook wel bekend als de Laan van Bezinning. En hier schrijven teams met stoepkrijt de naam van hun dierbaar op de weg. En dat is vaak een emotioneel moment waarop deelnemers als toeschouwers

die de foyer weer naar buiten. In en rondom het theater is er dan van alles te beleven. Bezoekers kunnen genieten van optredens, van muzikanten. Sorry. En koren. En er is een livestream te volgen van de gebeurtenissen bij Hof 88. Nou ja, hey, hoesje.

Amsterdam, Jordan natuurlijk. Fleming op je radio. En Amsterdam is mijn stadje. Ja, ik ben midden geboren in de Jordaan. Nou, heb ik misschien al eens een keer met je gedeeld. Verder ga ik er niet over zeggen. Savage Garden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Enschede wordt voor de rechter gedaagd vanwege het fatbike-verbod in de binnenstad. Fatbike-verkoper La Souris vindt dat de maatregel niet mag en stapt naar de rechter. In Enschede geldt sinds maart een verbod op fatbikes in de binnenstad tijdens winkeltijden. Het gaat om fietsen met extra brede banden. Volgens de verkoper is de regel discriminerend en juridisch niet houdbaar, omdat gemeenten volgens hem niet zomaar onderscheid mogen maken tussen soorten elektrische fietsen. De gemeente stelt juist dat de maatregel nodig is voor de veiligheid in het winkelgebied. De zaak dient op 13 mei in Enschede. De strandtent Huls Beach op het Hulsbeek bij Oldenzaal kan zich definitief gaan ontwikkelen tot vaste horecalocatie. De eigenaren krijgen van de gemeente zicht op een permanente vergunning. Dat betekent een belangrijke stap voor de ondernemers achter Huls Beach, die 4 jaar geleden begonnen met een eenvoudige strandtent en sindsdien flink zijn gegroeid. Volgens de eigenaren geeft de mogelijke vergunning ruimte om verder te investeren en uit te breiden. Het strandpaviljoen is inmiddels uitgegroeid tot een druk bezochte plek, zeker bij mooi weer. Ook nieuwe initiatieven en evenementen staan op de planning. En daarmee willen de ondernemers de komende jaren verder bouwen aan de locatie op het Hulsbeek. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is overwegend bewolkt en plaatselijk valt een bui of wat echte regen. De zuid-zuidwestenwind waait zwak tot matig. Koud is het niet met 20 tot 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook regen.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens staat bij Westervoort 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 verderop bij de Duitse grens ook nog 20 minuten vertraging door grenscontrole. En verder op de A12 de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek nu ook 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Ik wil het even met jou hebben over de fatbike. De story omtrent de fatbike. Er is ook al een slim bike of zo, die heeft minder brede banden en zo. Maar goed, nu is er een bedrijf in Enschede en die wil de gemeente Enschede voor de rechter dagen vanwege dat verbod. Ze vinden het oneerlijk, zelfs een beetje discriminerend dat er geen fatbikes in de stad mogen. Het gaat druist tegen alle wetten in volgens dit bedrijf. En ja goed, de gemeente doet dit wel voordat het in het APV, maar mag dat allemaal wel ja of nee? Nou, daar moet de rechter nu een uitspraak over gaan doen volgens dit bedrijf. Ja, goed, er zijn ook mensen, dat heb ik gezien op de Instagram en dat soort dingen meer, die daar ook op hebben gereageerd. En die, ja, de meningen zijn over het algemeen toch van, waar heeft deze man het over van dit bedrijf? Want ja, discriminatie, dat vinden ze niet. Ten tweede vinden ze het wel lekker dat al die fatbikes niet door de stad heen scheuren. Alleen tijdens winkeltijden trouwens, dus niet ervoor en daarna, dat is geen probleem. Maar tijdens dat de winkels open zijn, mogen ze niet in de stad. En laat het dan ook zo. Persoonlijk, als ik toch één noot mag toevoegen, als presentator van dit programma. En je meningen moet je vaak niet delen, maar ik ga het toch even doen met jullie. Ik denk dat het probleem heel makkelijk op te lossen is. Voor alle steden waar fietsers en fatbikes zijn, elektrische fietsen en noem maar op. Wordt ook gedaan in heel veel steden, is namelijk gewoon als de winkels open zijn, dat je gewoon helemaal niet met een fiets of een fatbike of wat dan maar ook de binnenstad in mag. Dan ben je van alle problemen af. Ja, dat lijkt me nog veel duidelijker dan dat je het zo doet. Maar goed, wie ben ik? Ik heb geen fatbike. En ik moet je heel eerlijk zeggen, op mijn fietsje ga ik ook dwars door de stad heen vaak. Hier naar de studio.

By Your Side op Twente FM. Er is heel veel lekkere muziek uit van Bruno Mars. Je moet hem maar eens gaan beluisteren. Zijn hele album is heerlijk. Dit is zijn tweede single van dat album. Risk It All. En daar hoor je nu op Twente FM. Hier in Weekend Henk op je radio. Ik laat mijn stem even vertalen, want hij begint.

op Twente FM. En strakjes na 3 uur, dan is het weer tijd voor de welbekende programma De Otter Show op je radio. Gisteren was hij afwezig, werd het overgenomen door Jasper. En vandaag, hij is er gewoon, beste mensen. Vriend van de radio.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Het mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en Daagdaho. Tickets, karpaten-online.nl.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Nee, maar echt waar. Ik ben er echt alweer. Oh, wat fijn, jongens. Ik had gedacht dat ik nog in het ziekenhuis zou zijn met mijn zoon, maar niets is minder waar. We zijn al eerder thuis mogen komen. Het gaat supergoed met hem. Dus ja, dan kan ik ook naar de studio, toch? Ja, dus Jasper, die zou eigenlijk hier zijn, maar ik heb Jasper gebeld. Ik zeg, Jasper, neem lekker een middagje vrij. Leun achterover. Ik kom mezelf even in de studio om een lekker programmaatje te maken. Samen met jou daar, aan de andere kant van de radio. Want dat zei Henk net wel, dat die 3 uur helemaal van mij zijn. Maar nee. Die 3 uur zijn van ons samen. Dus als ik iets voor je kan betekenen, hier op de radio, muzikaal gezien dan, stuur even een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl.
0: Twente FM Nieuws.
10: De Vereniging van Gemeenten wil een einde aan de rellen om AZC's. Het asieldebat ontspoort volledig, zeggen de gemeenten, nu relschoppers steeds vaker geweld gebruiken om hun punt te maken. In IJsselstein werd het stadhuis en het theater vernield tegen de geplande opvang van 150 asielzoekers. In Amsterdam is vanochtend een jongen van 19 neergestoken. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De steekpartij was in een binnentuin in de wijk Oud-West. De Amsterdamse politie heeft geen idee wat er aan het geweld vooraf ging en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. In de Engelse stad Bristol zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een huis. Wat er precies is gebeurd, dat zoekt de politie uit. Die benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme, ook al is het landelijk dreigingsniveau verhoogd. Bewoners van omliggende huizen worden opgevangen in een pub. En in de Eredivisie worden het spannende weken voor Volendam. Dat verloor vanmiddag in eigen huis met 2-0 van Heerenveen. En dat moet er in de laatste 2 wedstrijden nog alles aan doen om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. Heerenveen kan zich nog altijd plaatsen voor Europees voetbal. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Later vanavond minder buien. Vannacht is het droog en dan is er kans op mist. Morgen van alles en nog wat en dan maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Je staat eerst in de file bij Westervoort, 10 minuten. En verderop bij de Duitse grens ook nog 20 minuten. De andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek is de vertraging 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
1: Twente FM.
2: Kom eens lekker zitten. Zet je hersenen uit. Ga fantastisch genieten van
1: De Otter Show.

0: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
1: Ja, lekker jongens, daar zijn we weer met de nieuwe Otter Show. Oh, vorige week was ik er niet, gisteren was ik er niet. Ik heb het allemaal uitgelegd, 2 weken terug. En nou ja, het gaat dus goed. Ja, dat is fijn. Hè? Ja, ik ga er verder ook niet al te veel over praten vandaag, want dat is helemaal niet ter zake. Maar ik vind het fijn dat ik hier weer ben op deze zondagmiddag in de studio. Ja, lekker. En ik ben er niet alleen. Nee, ik ben er samen met jou. Ja, niet in de studio. Jij bent aan de andere kant van die radio. Maar we kunnen het wel samen doen, toch? Ja, als ik iets voor jou kan betekenen, stuur een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1 Twente app. Ik mag vandaag ook nog wat kaartjes weg gaan geven. Waarvoor dan, Michel? Nou, dat ga ik je straks vertellen. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. En ik ga nog even bellen. Ja, ik ga bellen met een Nederlands kampioen. Nou, hoe tof is dat wel niet? Hoe tof is dat wel niet? En voor de rest, nou ja, voor de rest zien we het allemaal wel, toch? Wat we allemaal gaan doen. Lekker muziek draaien. Wat dacht je daarvan? American Girls hoor je nu van Harry Styles.

Nou, dat is toch ook gek dat er geen geluidje komt dan vervolgens? Ja, dat vind ik verbazingwekkend. Even kijken, ja, dit is Countdown staat er. Countdown, dat was een radioprogramma vroeger. Maar

0: Pointer Sisters en Automatic. Zo heet het liedje, die hoor je bij de Otter Show op Twente FM. Oh jongens, het is zondagmiddag. Het is voetbalmiddag. Ja, Twente moet natuurlijk straks voetballen. Om 4:15 uit tegen AZ. Dat is echt een rete belangrijke wedstrijd. En Heracles is op dit moment al aan het voetballen. Uit tegen PEC Zwolle. Wil je het weten hoe het staat? Zo niet even ooitje dicht doen. Daar staat het op dit moment 1 tegen 0. En die andere wedstrijd die ook is begonnen om 2:30. Fortuna zit daar tegen Feyenoord. Die is nu bijna op de helft. Daar staat het nog 0-0. Ja, met andere woorden, alle concurrenten van Twente die zijn op dit moment eigenlijk punten aan het verspelen dit weekend. Dus als Twente nou wint van AZ, dan maak je goede stappen, jongens. Dan klim je zo naar de derde plek. Ja. Alleen jammer dat je dan nog 2 zware wedstrijden te gaan hebt. Namelijk tegen Sparta thuis en PSV uit. Maar, winnen vandaag zou zomaar heel erg gunstig kunnen zijn voor FC Twente. We blikken daar straks nog wel even verder op vooruit, denk ik.
1: Otters ontdekking.
0: Maar eerst even Otters ontdekking. Een nieuw liedje afgelopen vrijdag uitgebracht. En er is heel veel uitgebracht afgelopen vrijdag. En ook de afgelopen week wel, waar ik ook nog geen aandacht aan heb kunnen besteden. En ergens moet je gewoon een keer een keuze maken. En ja, of ik nou 100% eens ben met de keuze als zijnde dit is nou vandaag echt Otters ontdekking. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik draai straks nog wel wat andere liedjes waar ik gewoon dat jingeltje
1: Otters ontdekking
0: nog een keertje tegenaan gooi. Maakt helemaal niks uit. Deze is wel heel tof hoor. Dit is de nieuwe single van Maroon 5. Die heet Heroin.
1: Otters ontdekking.

het midden. Zo heet het liedje van Pommelien Thijs samen met Mo. Wat een leuk liedje is dat. En daarvoor draaide ik ook nog die nieuwe single van Maroon 5. Heroin, die is helemaal te gek. Hey, ja, het is aan het regenen. Ja, ik weet niet of je naar buiten kijkt of dat je buiten bent. Maar hier in Oldenzaal regent het nu. En als ik naar de buienradar kijk, dan zie ik dat het eigenlijk in heel Twente regent. Maar op sommige plekken iets harder dan op andere, zie ik ook al wel weer. Want nou ja, zo'n beetje meer in het westen van Twente, zo bij Rijs in de buurt en zo. Daar gaan lekkere oranje plekjes overheen. Dat valt hier nog wel mee, maar er komt nog veel meer aan de komende uurtjes. Dus dat is goed, hè, voor de tuin. Ja, hartstikke fijn. Even een beetje regen, even weg met die droogte. Mag gewoon even een dagje. Geen probleem, ook wel 2 dagen. Zodanig maar weer wat beter wordt. Ja, weer zonnig wordt. Dat zou fijn zijn. Dat zou een heel mooi, potentieel mooi weekje kunnen worden. Ja. Dat woord potentieel is een moeilijk woord. Ja, Somber heeft er een liedje over gemaakt. Ja, dat liedje heet ook gewoon Potential. Ja, simpel.

0: Michel Alter.
1: Ja, ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dat dan moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en daarmee stoppen.
0: De

0: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Enschede wordt voor de rechter gedaagd vanwege het fatbike-verbod in de binnenstad. Fatbike-verkoper La Souris vindt dat de maatregel niet mag en stapt naar de rechter. In Enschede geldt sinds maart een verbod op fatbikes in de binnenstad tijdens winkeltijden. Het gaat om fietsen met extra brede banden. Volgens de verkoper is de regel discriminerend en juridisch niet houdbaar, omdat gemeenten volgens hem niet zomaar onderscheid mogen maken tussen soorten elektrische fietsen. De gemeente stelt juist dat de maatregel nodig is voor de veiligheid in het winkelgebied. De zaak dient op 13 mei in Enschede. De strandtent Huls Beach op het Hulsbeek bij Oldenzaal kan zich definitief gaan ontwikkelen tot vaste horecalocatie. De eigenaren krijgen van de gemeente zicht op een permanente vergunning. Dat betekent een belangrijke stap voor de ondernemers achter Huls Beach, die 4 jaar geleden begonnen met een eenvoudige strandtent en sindsdien flink zijn gegroeid. Volgens de eigenaren geeft de mogelijke vergunning ruimte om verder te investeren en uit te breiden. Het strandpaviljoen is inmiddels uitgegroeid tot een druk bezochte plek, zeker bij mooi weer. Ook nieuwe initiatieven en evenementen staan op de planning. En daarmee willen de ondernemers de komende jaren verder bouwen aan de locatie op het Hulsbeek. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is overwegend bewolkt en plaatselijk valt een bui of wat echte regen. De zuid-zuidwestenwind waait zwak tot matig. Koud is het niet met 20 tot 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook regen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens kom je eerst in de file bij Westervoort. Daar 10 minuten op onthoud. Verderop bij de Duitse grens ook nog 10 minuten vertraging. En op de A12 de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek is de vertraging ook 10 minuten. En dat geldt ook voor de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuip. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Nee, je bent niet alleen. Nee, want ik ben bij. Zo op de radio hier, de Odd Show op Twente FM. Goedemiddag, welkom. Het is zondagmiddag 3 mei 2026. 7 minuten over 3:30 geworden inmiddels. Op deze regenachtige zondagmiddag. Dus blijf lekker binnen, blijf bij de radio. En wie weet kan ik wel iets voor jou betekenen. Als ik een liedje voor je kan draaien. Laat het even weten via de berichtenbox op twentefm.nl. Of ga naar de app van 1 Twente. Als je daar een berichtje stuurt, komt dat ook gewoon hier bij mij binnen. Geen probleem. En als je daar toch bent, ik heb iets leuks voor je. Ik heb kaartjes voor je voor het Karpaten Festival in Ahaus. Op 9 mei kun je daar naartoe, op onze kosten. Het enige wat je hoeft te doen is even dus een berichtje te sturen. En aan te geven waarom jij daar graag naartoe wil. En met wie. En wie weet bellen we je dan later deze week even terug. Met het goede nieuws dat je daar naartoe mag. We hebben een aantal kaarten beschikbaar. Dus we gaan gewoon loten en in de loop van de week. En dan hoor je wel of jij daarvoor uitgenodigd wordt door ons om daar naartoe te gaan. Het Karpaten Festival in Duitsland. In Ahaus. Hartstikke tof om daar naartoe te gaan natuurlijk. Je broer treedt erop. Bedoel waar. En Cascada. Ook heel tof. Ja, allemaal leuke dingen. Dus stuur maar een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan

0: liedje uitkwam. Dat ik dit liedje toen uitriep tot beste liedje van 2000, weet ik veel wat het precies was, 2009 of zo, 2010. Ik weet het niet meer precies, nee, maar dat maakt ook verder niet zo gek veel uit natuurlijk. Nee, John Mayer hoorde je en Last Train Home bij de Autoshow op Twente FM. Gisteravond was het dik, vet en heel groot feest in Borne. Want Apollo 8, dames 1 van Apollo 8, die won het landskampioenschap in de eredivisie. En dat was nog nooit eerder gebeurd. Dus dat is een dikke vette mijlpaal in de sportgeschiedenis voor Apollo 8. En ik heb Jeffrey Scharbaai, de coach van Apollo 8 aan de lijn. Goedemiddag, Jeffrey.
1: Goedemiddag.
0: Hey, van harte gefeliciteerd als eerste.
1: Dankjewel.
0: Ja, wat ontzettend gaaf. Wat een ontzettende prestatie, of niet, van die dames?
1: Ja, het is een schitterende... Het is een schitterende prestatie en een mooie ambiance. Ik bedoel, je komt met 2-1 achter in een serie van Best of 5. En ja, dan weet je hem uiteindelijk over de streep te trekken. Dat is, dat vind ik heel knap.
0: Ja, die vierde wedstrijd. Ik heb bijna alles meegekeken op de stream van NOS. Alleen gisteren heb ik niet gezien, daar baal ik enorm van. Maar die vierde wedstrijd, die was echt geweldig, hè?
1: Ja, dat klopt. Die vierde wedstrijd was bij ons. Ja. En die was mentaal heel sterk.
0: Ja.
1: En je zag daar ook, toen klopte bij ons alles en hadden we ze volledig onder druk.
0: En met wat voor gevoel stap je dan gisteren die bus in? Want ik fietste om 4 uur langs de Vesten en toen zag ik jullie staan. Met wat gevoel vertrokken jullie?
1: Ja, met veel vertrouwen. Ik bedoel, je wint zo'n wedstrijd vrij dik.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen dat. Dus ik heb dat nog nooit in gezien gehad. Dat je je zoveel druk kon leggen dat je de wedstrijd zo won.
0: Nee.
1: En dat was van de week woensdag, was dat de eerste keer. Dus je hebt dan wel meer. Je gaat met meer vertrouwen naar zo'n wedstrijd toe. Dan dat je een wedstrijd verloren hebt daarvoor.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Hey, en dan nu voor het eerst kampioen. Wat is er nou veranderd dit jaar waardoor dat nu dan eindelijk ook gelukt is?
1: Ik denk dat mensen aan heel veel kanten snijdt. Het is, in Bonn heb je wel de grootste ambiance, zeg maar, in de Eredivisie. Dus we hebben veel vrijwilligers en veel mensen die ons allemaal helpen. En dat maakt ook mooi en dat maakt zo'n titel ook van ons allemaal. Dat is gewoon heel gaaf om te zien.
0: En nu zijn jullie kampioen. Is het dan ook, ik heb geen idee, hè, daarvoor zit ik te weinig in het volleybal. Maar is het dan nu ook een dingetje om het team bij elkaar te houden? Wordt er nu getrokken aan de dames?
1: Nee, ja, dat is allemaal al geweest, zeg maar.
0: Oh, ja.
1: Dus het is precies bekend wie er gaat en wie er blijft. Het is ook al bekend wie er komen. Dan begin je gewoon weer opnieuw.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat is ook een beetje het verhaal in de Eredivisie. Als je het goed doet en je spelers ontwikkelen zich goed, dan gaan er elk jaar wel wat naar het buitenland.
0: Ja, dan die willen natuurlijk in Italië of in Duitsland spelen.
1: Ja,
0: dat snap ik ook. Daar valt misschien wel wat meer te verdienen ook.
1: Dat ook.
0: Jullie gaan dan ook Europa in, denk ik, volgend jaar.
1: Ja, volgens mij is het al wel zover dat we dat uit kunnen spreken.
0: Ja, te gek.
1: Vorig jaar was het precies zonde natuurlijk. Dus maar dat zijn hele mooie leermomenten en ervaringen.
0: Ja, heel gaaf, heel gaaf. Hey, nou, en wat is dan het doel voor volgend jaar? Dezelfde lijn doorzetten of was dit eigenlijk echt alle verwachtingen overtroffen?
1: Dan weet ik nog niet precies wat het doel gaat worden voor volgend jaar. Maar daar moeten we straks met het nieuwe team weer voor gaan zitten.
0: Ja.
1: En dan zullen we het weer op gaan bouwen, zeg maar, op dezelfde manier. Ik denk deels op dezelfde manier als dit jaar.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel wat veranderingen op het midden. Nee, dan komen 2 andere spelers bij. Lotte die komt dan uit eigen jeugd, die blijft. Dat was onze eerste midden. Nou, en hebben daaromheen krijgen we 2 nieuwe.
0: Ja.
1: Ja, en dat is...
0: Dat is weer zoeken dan met elkaar.
1: Ja, dat is zien hoe zich dat ontwikkelt. Ja.
0: Ja, precies. Nou, hoe dan ook, wat een ontzettende mijlpaal. Nogmaals gefeliciteerd en even bedankt voor het bellen.
1: Graag gedaan, jullie bedankt.
0: Hey, fijne dag, doei.
1: Hetzelfde, hoi.

Olivia Dean samen met Sam Fender. Olivia Dean die trad op deze week in Manchester. En ja, dus haar wereldtour is nu gaande. Of Europese tour, ik weet niet precies. En ja, wie nodigde ze uit op het podium? Inderdaad, Sam Fender stond bij om dit liedje samen daar te spelen. En zoek het even op, jongens. Het is geweldig. Olivia Dean, prachtige zangeres, mooie vrouw. Om verliefd op te worden. En ik denk, als je op jongetjes valt, dat hetzelfde ook geldt voor Sam Fender. Dat vermoed ik zomaar, ja. Hey, het is zondagmiddag op Twente FM. Jouw zondagmiddag. Kom maar door met je verzoekjes via twentefm.nl. Of misschien wil je wel kaarten winnen voor Karpaten. Geef maar door. Ja, geef maar door. Dan kan ik die voor jou regelen. Ja, dan word je ergens in de loop van de week teruggebeld. En dan weet jij of jij die kaart hebt gekregen. Ja, geen probleem. Hey, dit is Lionel Richie nu. En Running with the Nights.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Het mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Bij de rellen in IJsselstein is de politie gisteravond onder vuur genomen met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde bij het stadhuis dat werd vernield uit protest tegen de komst van asielzoekers. Op sociale media is te zien dat vuurpijlen op agenten werden afgestoken. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De nationale dodenherdenking is pas morgen, op 4 mei, maar ook vandaag zijn oorlogsslachtoffers herdacht. Op het Nationaal Ereveld in Loenen bijvoorbeeld. Daar liggen duizenden gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers begraven. Basisschoolkinderen hebben daar bloemen gelegd. Voor de kust van Frankrijk zijn 2 vrouwen om het leven gekomen toen ze op een bootje Engeland probeerden te bereiken. Er zaten zo'n 80 mensen op die migrantenboot die bij Calais omsloeg. De omgekomen slachtoffers zouden vrouwen uit Sudan zijn geweest. Andere mensen aan boord konden worden gered. En een opmerkelijk moment in een theater in Breda, want daar heeft cabaretier Hans Steeuwen 2 bezoekers de zaal uit laten zetten. Eerst te zien op TikTok. De mannen zaten op de eerste rij en bleven maar door zijn show heen kletsen. Uiteindelijk was Theo er helemaal klaar mee en zei dat de mannen moesten wegwezen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In Groningen, Drenthe en Overijssel kans op onweer en dus code geel. Volgens het KNMI is er nog een uur kans op hagel en windstoten van 60 km per uur. Later vanavond minder buien, vannacht droog en kans op mist. Morgen van alles en nog wat, dan maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens staat tussen Arnhem en de Duitse grens bij elkaar zo'n 5 kilometer file en de vertraging is iets meer dan 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM.

0: Ja, dat draait best wel eens Ed Sheeran af en toe, toch?
1: Ja.
0: Overpass Graffiti, zo heet dit liedje. Die hoor je bij de Auto Show op Twente FM. Een hele goede middag.
2: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: En zo is het alweer 6 minuutjes over 4 geworden op deze zondagmiddag. Waar we dus nog wat regen kunnen verwachten het komende uurtje. Maar daarna schijnt het toch weer iets rustiger te worden. Ik pak zelf even buienradar erbij, dat is misschien wat overzichtelijker. Want die meneer van de NOS kan dat wel vertellen, of van de ANP kan dat wel vertellen. Maar of dat echt zo is, nou, dan gaan we wel even door tot 1 uur of 7 hoor, als ik het zo bekijk. Ja, nou ja, 7:30. Dus dat is niet een uurtje, vriend. Nee. Maar dat maakt niet uit, het is goed voor de plantjes. Lekker man. Hey. Het is zondagmiddag voetbal. Voetbal is ook gaande natuurlijk. Straks om 16:45, over 40 minuutjes. AZ tegen FC Twente. Een belangrijke wedstrijd voor FC Twente. In de strijd om de derde plek en misschien wel om de tweede plek. Want op dit moment speelt Fortuna tegen Feyenoord. Feyenoord staat op dit moment tweede. Ja, en die staan achter. Ja, dat is geen grapje. Het staat gewoon 1-0 voor Feyenoord. En dat zou toch, als dan Twente wint van AZ, wat niet zomaar gegeven is natuurlijk, maar dan zou Twente dus op maar 1 puntje achterstand van de nummer 2 komen. Als het zo blijft allemaal. En als het zo gaat zoals we dat zouden willen, zoals het gaat. En we gaan het zien. Ah, ja, het is zo spannend, jongens. Ik vind het heel spannend. Ik vind het echt heel spannend. Misschien, ik heb hier voetbal op staan. Ik ben natuurlijk zelf ook aan het kijken. Dus mocht het nou zo zijn dat ik bedenk om 17:30... Ik vind die eerste helft zo spannend. Ik ga naar huis dan. En dan ga ik na 17:30 non-stop muziek draaien. Dan weet je dat vast. Ja, dan wil ik thuis de rest kijken met mijn zoon. Ja, die zit thuis natuurlijk met zijn beentje omhoog. Die tumor is eruit gehaald bij hem. Dat is hartstikke fijn. Nog een paar keer chemo erachteraan straks. En dan wil hij wel samen met mij voetbal kijken, hoop ik. Ja, want hij is groot Twente-fan, jongen. Ah, dat is wel echt tof, jongens. We mogen volgende week ook weer naar de Skybox van Hart voor Twente. Oh, tof, man. Wat er allemaal gebeurt voor die jongen. Oh, hartverwarmend. Heel fijn, heel fijn. Hey, lieve mensen, het is Twente FM dus. Ik heb al gezegd, als je een verzoekje wil, dan kom maar door via de berichtenbox op twentefm.nl of via de app 120.nl. Dan kan ik voor jou draaien wat jij gedraaid wil hebben. En vaste luisteraars Ton en Mireille uit Ootmarsum, die vroegen even een dikke vette winnaar van het Eurovisie Songfestival 1994 aan. Ierland won toen voor de 3e keer op rij met dit liedje van Paul Harrington en Charlie McKerrigan. Dat zijn wel Ieren, hè? Het liedje dat heet Rock'n'Roll Kids.

0: for Ultra.
1: Ja, wat een naam, hè? Another schrijf je ook A-N-O-T-R. Ik vind het zo verwarrend, jongens.
2: Ja.
1: Misschien is het wel E-N-O-T-R. Ja, misschien spreek ik het wel helemaal verkeerd uit. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen.
2: Ja.
1: Hé, nieuws binnen. Dat er een uitslaande woningbrand is op dit moment in Oldenzaal. Aan de Frederik van Edestraat. En de brandweer is daar aanwezig. Terwijl ze daar aankwamen, sloegen de vlammen al uit de woning. De hulpdiensten zijn met meerdere eenheden te plaatsen en er wordt groots ingezet om de brand onder controle te krijgen. En bij die brand zijn ook gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers dat betreft, dat is niet bekend. En over de oorzaak van de brand is op dit moment ook nog niet duidelijk. Maar mochten we daar later meer nieuws over hebben, dan laten we dat natuurlijk weten. Onder andere via onze website twentefm.nl.
3: De Otter Show Essential.
1: Ook daar is het weer tijd voor. De Otter Show Essential. Een liedje van een artiest. Dat liedje dat moet je gehoord hebben, anders heb je die artiest niet gehoord. En ik ga even terug naar vanochtend. Vanochtend zat ik beneden in de huiskamer en toen was het helemaal stil. En daar kan ik heel slecht tegen. Dus toen zei ik, zet even een plaatje op. Ja, dus ik ging even bladeren tussen mijn vinylplaatjes. En toen kwam ik het album Thriller van Michael Jackson tegen. En toen dacht ik, oh, maar daar heb ik heel veel zin in. Ja, dat album, er staan 10 liedjes op of zo. Of 9 of weet ik veel hoeveel erop staan. 7 daarvan zijn single geworden. Echt waar. En 1 van die singeltjes, dat is natuurlijk het essentiële liedje.

0: vind niet zo'n leuk liedje. Nee.
1: Maar ik draai hem wel hoor, ja, geen probleem. Hey, ja, zometeen hè, over 20 minuutjes. Dan speelt Twente tegen AZ natuurlijk uit. Belangrijke wedstrijd. Het gaat echt om de puntjes. De puntenverschillen zijn heel klein in de posities 2 tot en met 5. En ach, jongen. As we speak, komt Feyenoord op voorsprong. Ja, doe je oren maar dicht. Het is 1-2 geworden. Het is ja, rode kaart Gladon. Toen werd het heel snel 1-1 en nu is het ook nog 1-2 geworden. Dus ja, Feyenoord doet dan uiteindelijk toch nog net even op het randje in de 89 minuten, 30 seconden doen ze toch een goede zaak door alsnog die winst te pakken daar. Maar goed, Twente, ja, die heeft misschien ook nog een kans hè, op de Champions League. Tenminste, is dat ook echt zo? Ziet Van den Brom dat ook zo? Onze verslaggever van 1 Twente, die ging eens even praten met John van den Brom eergisteren. En nou, daar zei hij dan het volgende over.
2: Nou, kijk, het is 1 punt verschil. En wat voor ons geldt voor Ajax, geldt voor NEC. Feyenoord ook nog, die hebben ook nog een pittig programma. Dus ja, weet je, je kunt er heel veel over zeggen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij zelf ons in de situatie moeten blijven houden. Dat we uitzicht houden op die posities. En dat is zo. Dus dan moet je daar ook zeker voor blijven gaan, absoluut.
1: En dus moet FC Twente winnen vanmiddag tegen AZ in Alkmaar. Jongens, eraan!

Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
3: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. De gemeente Enschede wordt voor de rechter gedaagd vanwege het fatbike-verbod in de binnenstad. Fatbike-verkoper La Souris vindt dat de maatregel niet mag en stapt naar de rechter. In Enschede geldt sinds maart een verbod op fatbikes in de binnenstad tijdens winkeltijden. Het gaat om fietsen met extra brede banden. Volgens de verkoper is de regel discriminerend en juridisch niet houdbaar, omdat gemeenten volgens hem niet zomaar onderscheid mogen maken tussen soorten elektrische fietsen. De gemeente stelt juist dat de maatregel nodig is voor de veiligheid in het winkelgebied. De zaak dient op 13 mei in Enschede. De strandtent Huls Beach op het Hulsbeek bij Oldenzaal kan zich definitief gaan ontwikkelen tot vaste horecalocatie. De eigenaren krijgen van de gemeente zicht op een permanente vergunning. Dat betekent een belangrijke stap voor de ondernemers achter Huls Beach, die 4 jaar geleden begonnen met een eenvoudige strandtent en sindsdien flink zijn gegroeid. Volgens de eigenaren geeft de mogelijke vergunning ruimte om verder te investeren en uit te breiden. Het strandpaviljoen is inmiddels uitgegroeid tot een druk bezochte plek, zeker bij mooi weer. Ook nieuwe initiatieven en evenementen staan op de planning. En daarmee willen de ondernemers de komende jaren verder bouwen aan de locatie op het Hulsbeek. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is overwegend bewolkt en plaatselijk valt een bui of wat echte regen. De zuid-zuidwestenwind waait zwak tot matig. Koud is het niet met 20 tot 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook regen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Westervoort is de vertraging 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk tot de grens 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Stereo MC's en Lost in Music bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, fijn dat je er bent bij Twente FM. Blijf dat vooral ook doen, wij draaien de hele dag hele fijne muziek voor je. Zometeen dan begint die wedstrijd AZ tegen FC Twente. Om 16:45 begint dat. En de opstelling van FC Twente die is niet zo heel erg verrassend hoor. Nee, eigenlijk een beetje dezelfde opstelling als altijd. Hè? Met in de verdediging Rots, Lemkin, Nijstad tegenwoordig in plaats van Pruppen natuurlijk. En Bas van Rooij op rechts. In de doel natuurlijk Oenerstal. Linsson en... ik moet het even uit mijn hoofd, ik ben het lijstje kwijt. Ja. Linsson en Van der Belt en Zerouki op het middenveld. En de andere rots, Sam Lammers en Urijah Setter, die staan in de aanval. En daarmee moeten ze het dan gaan doen. Daarmee moeten ze 3 punten naar Enschede halen. Hey, en ik vertelde net al over de woningbrand in Oldenzaal en de Frederik van Edestraat. Het laatste nieuws is dat er een dode is gevallen bij de woningbrand. Dat is natuurlijk een bijzonder droevig bericht. Al het nieuws daarover kun je blijven volgen op onze website twentefm.nl. Hey, kan ik nog iets voor je betekenen? Stuur een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl en dan kan ik voor jou draaien wat jij gedraaid wil hebben. We will

Twente FM met Rondé en Hard to Say Goodbye. Goedemiddag, welkom. Mijn naam is Michel Otter. Je luistert naar de Otter Show. Ik zal even kijken. Heb ik in de berichtenbox nog iets zitten voor liedjes die ik moet draaien? Nee, op dit moment niet. Even kijken in die berichtenbox. Ook niet. Nee, dat kan nog, hè. Je kunt nog een verzoekje doorgeven. Dan kan ik dat misschien nog voor je draaien. En als je dat niet doet, is ook niet erg. Nee, je kunt ook gewoon lekker blijven luisteren. Want dan draai ik gewoon hele fijne muziek voor jou. Ja, zo werkt dat dan ook weer, hè. Ja. Wat dacht je hiervan? Bazaar, dat is een band uit België. Ze hebben onder andere hitjes gehad met Pommelien Thijssen. Hou me vast, zo heet dat liedje bijvoorbeeld. Goud is ook zo'n liedje die je heel misschien wel kent. Maar ze hebben voor het eerst in, nou volgens mij 5 jaar of zo, een nieuw album uitgebracht. Exit, zo heet het album. En daarop staat ook het nieuwe singeltje. Het nieuwe singeltje, dat heet Nacht in Amsterdam.

Oh, toen was die al afgelopen. Nou, dat ging ook sneller dan ik had verwacht eigenlijk. Ja, ik was ondertussen bezig met mijn bestelling aan het doorgeven. Want we moeten natuurlijk eten. En daar was ik even mee bezig. Maar nou ja, oké, maakt niet uit. Ik draai nog even een liedje. Gewoon omdat het kan. Ja, en dit gaat over mij. Pink is dit met Sober.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Nou, en nu hebben we dus een dilemma. Want het is 5:01. En als ik nu al het nieuws van 5:00 instart, is iedereen in de war. Want ja, dan is het geen 5:00, maar 5:01. Nou, laten we dat toch maar doen, hè. Het nieuws van 5:01.
0: Twente FM Nieuws.
10: Bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein is afgelopen nacht een agent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Volgens de politie ontplofte een knaller vlakbij het hoofd van de agent. De daders hebben ook ruiten ingegooid bij het stadhuis en het theater en gooiden vuurwerk naar binnen. Ze willen geen AZC daar. In Harderwijk is een grote brand uitgebroken in een leegstaand kassencomplex. Er komt veel rook vanaf en als je in de buurt bent kun je maar beter de ramen en deuren dicht houden. Het vuur is inmiddels onder controle met Omroep Gelderland. Er is niemand gewond geraakt. In Oekraïne is de kerncentrale van Zaporizhia aangevallen met een drone en nu zijn er zorgen over de nucleaire veiligheid. Daarom wil het internationaal atoomagentschap daar gaan controleren. De Russen moeten daar wel toestemming voor geven, want die hebben de kerncentrale in handen. Die is de grootste van Europa. En Feyenoord heeft de tweede plek in de Eredivisie voor het grijpen. Bij Fortuna Sittard boog Feyenoord een 1-0 achterstand om in een 2-1 winst. Feyenoord is nu bijna zeker van plek 2. Die is belangrijk omdat je dan volgend seizoen sowieso in de Champions League speelt. PEC Zwolle Heracles werd 1-0. Dan nog het weer van Weer Online. Veel plekken regen. Vanavond nog steeds buien. Maar vannacht dan is het droog en kans op mist. Morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM.

0: Welcome to the DCC. Zo heet dit liedje van Nothing But Thieves. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Yes, het laatste stukje van de Otter Show is aangebroken. Het laatste uurtje. Ondertussen kijk ik naar AZ tegen Twente. Ik ga niks verklappen. Nee, dit moet je maar zelf kijken. Of terugkijken bij Studio Sport straks. Ja, maar ik ga gewoon niet verklappen wat het is. Vind ik jammer om te doen. Maar ja, goed, doe maar. Het is wat het is. Laten we daar maar even op houden. Ja, dan weet je genoeg, hè? Als het dan zo regent als dat het nu doet, dan moet je misschien ook maar een klein beetje af gaan dwingen. Dat er een beetje zon gaat schijnen.

Nou, we zijn al een stukje verder dan halverwege, hoor, Suzanne en Freek. Ja, we zijn al over 2/3 heen zelfs. Ja, maar dat maakt niet uit. Een mooi liedje, dat wel. Hey, dit is Dolce Show op Twente FM. Fijn dat je luistert. Wil je nog tickets winnen voor Karpaten? Dat kan nog, hè? Geef het nog even door via de website twentefm.nl, de berichtenbox. Dan kan ik voor jou 2 kaartjes regelen, bijvoorbeeld. Of via de app van 1 Twente, kan ook. En als je denkt, ik heb nog een verzoekje, kan daar ook naartoe. Geen probleem. Hey, dit is Tupac nu en Changes.

Noodgeval van Goldband bij de Otto Show op Twente FM. Hey, ken je het liedje Bitch van Meredith Brooks nog? Uit de 90's, jawel hè, die weet je nog wel hè. Nou, Lizzo, die heeft daar een nieuwe variatie op gemaakt. She's a

Robert van Magic, Twente FM. Dit is de autoshow waar je naar luistert. Het is bijna tijd voor het streeknieuws, gelezen door Tanja Reinders. Zoals ze dat al de hele middag doet natuurlijk. Maar we bereiden ons ook even voor op het eten. Hè? Samen met Niall Horan, dit is Dinner Party.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer.

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Waterschap Vechtstromen waarschuwt dat de grondwaterstanden in Twente nu al lager zijn dan normaal voor de tijd van het jaar. In het eerste droogtebericht van dit jaar meldt het waterschap dat de daling voorlopig doorzet. Volgens Vechtstromen zorgt de regen van de afgelopen dagen nauwelijks voor verbetering. Om problemen te beperken wordt extra water aangevoerd en probeert het waterschap zoveel mogelijk water vast te houden in beken en in sloten. Voorlopig zijn er nog geen grote problemen, maar het waterschap houdt de situatie scherp in de gaten. Ook wordt gekeken naar extra maatregelen om verdroging van natuur en watertekorten later dit jaar te beperken. HVV Hengelo 3 maakt nog altijd kans op de wedstrijd van je leven. Het vriendenteam uit Hengelo behoort tot de laatste 10 ploegen die kans maken op een wedstrijd tegen FC de Rebellen, een team van oud-profvoetballers. En om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen bedachten de spelers een opvallende actie. In bijna 3 dagen tijd fietsten ze non-stop langs alle 18 eredivisiestadions. In totaal legden ze ruim 1000 kilometer af. Onderweg kregen de spelers te maken met pech, met lekke banden en technische problemen. Maar de tocht werd netjes afgemaakt. Op 10 mei wordt bekend of HVV Hengelo 3 de wedstrijd daadwerkelijk binnenhaalt. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is bewolkt en plaatselijk valt een bui met af en toe ook wat onweer. Het is een graad of 19 met daarbij een zwak tot matige zuid-zuidwestenwind. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar zeker ook wat regen.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Dat dacht ik net ook toen ik de bestelling afrekende via thuisbezorgd.nl. Maar goed. Toen maar, maakt niet uit. Nee, Mika hoorde je. Chris Kelly, daarvoor Bad Habits van Jenny Burton. Hey, het volgende liedje dat ik ga draaien. Nou, ik heb hem iedere keer gemeden, want ik vind het... ik vind het goedkoop. Het liedje klinkt hetzelfde als een liedje van een paar jaar terug die deze dame ook heeft gemaakt. Maar goed, ze heeft hem toch gemaakt. Shakira.

George Benson, lekker 80s classics. Give me the night, daarvoor Robin Schulz. Een liedje Sugar. Fijn man, dit is de Autoshow Twente FM. Tenminste, maar eigenlijk was dit de Autoshow. Ja, dit was de Autoshow. Volgende week, zaterdag, ben ik weer met een nieuwe aflevering. En ik hoop dat deze dag toch nog een beetje mooi was voor je. Ja, dit is YouTube, Beautiful Day. Wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
10: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: In het Twentse Oldenzaal is iemand omgekomen bij een grote woningbrand. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, die hadden rook ingeademd. De vlammen sloegen uit het huis dat volledig is uitgebrand. De brandweer is nog steeds met veel mensen aanwezig. Over de oorzaak is nog niks bekend. De burgemeester van IJsselstein noemt het onacceptabel dat een agent gisteren gewond is geraakt. Vlak bij zijn hoofd ontplofte vuurwerk dat werd afgestoken door relschoppers. Die vernielden het stadhuis en theater, omdat ze geen AZC willen. Volgens de burgemeester is het OM nu met de zaak bezig. In Centraal-Frankrijk wordt al dagen gereefd op een militair terrein en de regering gaat harder optreden tegen zulke verboden feesten. Volgens een minister krijgen de duizenden bezoekers van deze technoreef een dubbele boete. 1 voor het betreden van een militair terrein en 1 voor deelname aan een illegale bijeenkomst. En veel geel en blauw in Leeuwarden zijn de kleuren van voetbalclub Cambuur, die volgend seizoen na 3 jaar weer op het hoogste niveau speelt, de Eredivisie. Daarom is de selectie vanmiddag in de binnenstad van Leeuwarden gehuldigd. Duizenden uitzinnige Cambuur-fans die waren erbij. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond eerst nog buien, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt de Oud-Dijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Waterschap Vechtstromen waarschuwt dat de grondwaterstanden in Twente nu al lager zijn dan normaal voor de tijd van het jaar. In het eerste droogtebericht van dit jaar meldt het waterschap dat de daling voorlopig doorzet. Volgens Vechtstromen zorgt de regen van de afgelopen dagen nauwelijks voor verbetering. Om problemen te beperken wordt extra water aangevoerd en probeert het waterschap zoveel mogelijk water vast te houden in beken en in sloten. Voorlopig zijn er nog geen grote problemen, maar het waterschap houdt de situatie scherp in de gaten. Ook wordt gekeken naar extra maatregelen om verdroging van natuur en watertekorten later dit jaar te beperken. HVV Hengelo 3 maakt nog altijd kans op de wedstrijd van je leven. Het vriendenteam uit Hengelo behoort tot de laatste 10 ploegen die kans maken op een wedstrijd tegen FC de Rebellen, een team van oud-profvoetballers. En om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen bedachten de spelers een opvallende actie. In bijna 3 dagen tijd fietsten ze non-stop langs alle 18 eredivisiestadions. In totaal legden ze ruim 1000 kilometer af. Onderweg kregen de spelers te maken met pech, met lekke banden en technische problemen. Maar de tocht werd netjes afgemaakt. Op 10 mei wordt bekend of HVV Hengelo 3 de wedstrijd daadwerkelijk binnenhaalt. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is bewolkt en plaatselijk valt een bui met af en toe ook wat onweer. Het is een graad of 19 met daarbij een zwak tot matige zuid-zuidwestenwind. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar zeker ook wat regen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Bij een woningbrand in de Twentse Oldenzaal is een dode gevallen en volgens regionale media is het slachtoffer een kind. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het huis dat helemaal is uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De minister van Asiel roept op sociale media op om te protesteren met woorden en dus niet met bakstenen en geweld. Hij is niet te spreken over de rellen gisteravond in IJsselstein tegen de komst van een asielopvang. Toen werden het stadhuis en theater vernield en raakte een agent gewond toen hij werd bestookt met vuurwerk. 2 Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza zijn geland op Schiphol. Ze hoorden bij de grote groep activisten die Gazanen voedsel en medicijnen wilden brengen. Deze week werden hun boten dicht bij Griekenland tegengehouden door de Israëlische marine. Die dropte iedereen daarna op Kreta. En FC Twente leek de 3e plek in de Eredivisie in handen te krijgen, maar heeft in de allerlaatste minuut een voorsprong weggegeven tegen AZ. Het werd in Alkmaar 2-2. Wie 3e wordt, mag meedoen aan de voorrondes voor de Champions League. 2-2 was ook de eindstand bij Sparta Go Ahead Eagles. Dan nog het weer van Weer Online. Eerst nog wat buien vanavond, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken, enkele buien en een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle van Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Waterschap Vechtstromen waarschuwt dat de grondwaterstanden in Twente nu al lager zijn dan normaal voor de tijd van het jaar. In het eerste droogtebericht van dit jaar meldt het waterschap dat de daling voorlopig doorzet. Volgens Vechtstromen zorgt de regen van de afgelopen dagen nauwelijks voor verbetering. Om problemen te beperken wordt extra water aangevoerd en probeert het waterschap zoveel mogelijk water vast te houden in beken en in sloten. Voorlopig zijn er nog geen grote problemen, maar het waterschap houdt de situatie scherp in de gaten. Ook wordt gekeken naar extra maatregelen om verdroging van natuur en watertekorten later dit jaar te beperken. HVV Hengelo 3 maakt nog altijd kans op de wedstrijd van je leven. Het vriendenteam uit Hengelo behoort tot de laatste 10 ploegen die kans maken op een wedstrijd tegen FC de Rebellen, een team van oud-profvoetballers. En om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen bedachten de spelers een opvallende actie. In bijna 3 dagen tijd fietsten ze non-stop langs alle 18 eredivisiestadions. In totaal legden ze ruim 1000 kilometer af. Onderweg kregen de spelers te maken met pech, met lekke banden en technische problemen. Maar de tocht werd netjes afgemaakt. Op 10 mei wordt bekend of HVV Hengelo 3 de wedstrijd daadwerkelijk binnenhaalt. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het is bewolkt en plaatselijk valt een bui met af en toe ook wat onweer. Het is een graad of 19 met daarbij een zwak tot matige zuid-zuidwestenwind. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar zeker ook wat regen.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
10: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
11: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
10: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: In het noorden van Frankrijk zijn drie Nederlanders verongelukt. Ze zaten in een auto die op een kruising in volle vaart tegen een andere auto botste. Volgens Franse media werden de Nederlanders uit de auto geslingerd en overleden ze ter plekke. Drie mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Marokko zijn twee Amerikaanse soldaten vermist en waarschijnlijk zijn ze van een klif in de zee gevallen. Ze waren daar in het zuiden bij een internationale oefening met duizenden militairen uit verschillende landen. Die zijn sinds de vermissing van de twee Amerikanen gisteravond meteen een zoekactie begonnen. In Wenen zijn de repetities voor het Eurovisie Songfestival begonnen. Deelnemers uit onder meer Zweden en Finland mochten als eerste het podium op om te oefenen. De halve finales beginnen over ruim een week. Ons land ontbreekt. Avro Tros heeft het Songfestival geboycott vanwege de deelname van Israël. En Feyenoord is de grote winnaar van dit Eredivisie weekend. Zelf won het op het nippertje van Fortuna Sittard met 2-1, terwijl de concurrenten allemaal gelijk speelden. Feyenoord staat er nu ook stevig op de tweede plek. En daarmee is Champions League voetbal in Rotterdam bijna een zekerheidje. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat minder regenen. Vannacht is het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. De dagen daarna dan wordt het koeler. Niet schrikken. Richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt de Oud-Dijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflo S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de

0: Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen ook meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim 40 euro per jaar. De volleybalsters van Apollo 8 zijn gisteravond feestelijk onthaald in Borne, na het winnen van de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Bij de sporthal stonden ruim 100 supporters klaar om het team met applaus, gezang en vuurwerk te ontvangen. Apollo 8 pakte de landstitel na de gewonnen finale tegen Sliedrecht Sport. Coach Jeffrey Scharbaai sprak van een geweldig onthaal en ook de speelsters waren verrast door de grote opkomst. Voor Apollo 8 is het de eerste landstitel ooit en daarmee een historisch moment voor de club uit Borne. Tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht blijft de kans op een bui bestaan. Het koelt niet verder af dan tot een graad of 12. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook regen. Het wordt morgen zo'n 19 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan is een Nederlands stel overleden na een virusuitbraak. Dat meldt een anonieme bron aan een persbureau. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 3 doden, van wie er zeker 1 het Hanta-virus had. De cruise was van Argentinië op weg naar Johannesburg. 3 Nederlanders zijn om het leven gekomen bij een ongeluk in een dorp in Noord-Frankrijk. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 2 mannen en een vrouw. Ze zaten in een auto die op een kruising hard op een andere auto botste. Bij het ongeluk raakten 3 anderen gewond. Door noodweer is in het Brabantse Rijen een complete woonwijk ondergelopen. Volgens regionale media kon de riolering al die regen niet aan. Putdeksels werden omhoog gedrukt en straten liepen vol water. Na flinke hoosbui kregen hulpdiensten ook meldingen van wateroverlast in Bergen-op-Zoom. En Max Verstappen is de Grand Prix van Miami geëindigd op de 5e plek. De race werd gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Verstappen startte bijna helemaal vooraan, maar viel al in de eerste bocht ver terug. Er volgde nog een inhaalrace, maar dat was voor Max niet genoeg voor een podiumplek. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond. Vannacht dan wordt het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien, dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan naar richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen.

0: Vallen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflo S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen ook meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim 40 euro per jaar. De volleybalsters van Apollo 8 zijn gisteravond feestelijk onthaald in Borne, na het winnen van de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Bij de sporthal stonden ruim 100 supporters klaar om het team met applaus, gezang en vuurwerk te ontvangen. Apollo 8 pakte de landstitel na de gewonnen finale tegen Sliedrecht Sport. Coach Jeffrey Scharbaai sprak van een geweldig onthaal en ook de speelsters waren verrast door de grote opkomst. Voor Apollo 8 is het de eerste landstitel ooit en daarmee een historisch moment voor de club uit Borne. Tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht blijft de kans op een bui bestaan. Het koelt niet verder af dan tot een graad of 12. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook regen. Het wordt morgen zo'n 19 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt de Oud-Dijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
10: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
9: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
11: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er 3 mensen zijn overleden op een cruise, maar zegt niks over de nationaliteit van hen. Op het vakantieschip zou een Nederlands stel zijn overleden door een virus dat komt van knaagdieren. Het schip was uit Argentinië vertrokken naar Johannesburg. In het midden en westen van Brabant is vanavond wateroverlast ontstaan door noodweer. Volgens regionale media is in Rijen zelfs een hele woonwijk ondergelopen. Ook in Bergen op Zoom zorgde een hoogstbui voor problemen. De riolering stroomde over en in allerlei straten kwamen putdeksels omhoog. Het Eurovisie Songfestival controleert dit jaar strenger op politieke inmenging. Er wordt meteen ingegrepen, zegt de directeur bij de NOS. Vorig jaar was er kritiek op de politieke campagne van de Israëlische regering. Nederland en 4 andere landen boycotten het evenement uit protest tegen deelname van Israël. En Max Verstappen wacht nog altijd op zijn eerste podiumplek in dit Formule 1 seizoen. Bij de start van de Grand Prix van Miami verloor hij de controle en begon zijn auto te tollen. Verstappen raakte ver achter, knokte zich terug, maar werd uiteindelijk 5e. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond en vannacht dan is het droog met kans op mist. Morgen in de middag weer buien, het wordt dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan dan richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vaklui het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflow S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis

0: parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen ook meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim 40 euro per jaar. De volleybalsters van Apollo 8 zijn gisteravond feestelijk onthaald in Borne, na het winnen van de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Bij de sporthal stonden ruim 100 supporters klaar om het team met applaus, gezang en vuurwerk te ontvangen. Apollo 8 pakte de landstitel na de gewonnen finale tegen Sliedrecht Sport. Coach Jeffrey Scharbaai sprak van een geweldig onthaal en ook de speelsters waren verrast door de grote opkomst. Voor Apollo 8 is het de eerste landstitel ooit en daarmee een historisch moment voor de club uit Borne. Tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht blijft de kans op een bui bestaan. Het koelt niet verder af dan tot een graad of 12. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook regen. Het wordt morgen zo'n 19 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: open. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er twee Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na vier dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven, vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd vijfde, de race werd gewonnen door Kimi Antonelli. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, in het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien, het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt de Oud-Dijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse organisator van de cruise waarop het Hanta-virus is uitgebroken zegt dat 2 bemanningsleden dringend medische hulp nodig hebben. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De opvarenden mogen van de autoriteiten voorlopig niet van het schip af, wel zijn er artsen aan boord. Door het virus zijn 3 mensen overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook ligt er nog iemand op de intensive care in Zuid-Afrika. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de cruisemaatschappij hulp aangeboden met het terughalen van de zieke bemanningsleden die nog op het schip zijn en het lichaam van de 3e overledene. Het vliegtuig van de Spaanse premier Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, Turkije. Sanchez was onderweg van Madrid naar Armenië voor een Europese top. Het vliegtuig zou een technisch probleem hebben. Wat er precies mee aan de hand is, is nog onduidelijk. En hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver in Canada gewonnen. Ze deed er 2 uur en 33 minuten over, een parcoursrecord. 3 weken geleden werd ze ook al Nederlands kampioen op de marathon in Rotterdam. Ketels geldt als groot talent en valt op omdat ze naast het hardlopen ook nog gewoon werkt als stewardess. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.